De Simmer op 10 Radio. Het hit van de Frieske Maarten. Radio Spannenburg.

ek rus al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uus Frieske landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. Dit jest in Speakerhut. Sneun om 7 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft

nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het van de Friske Maan.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit,

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sisok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sisok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

zoek een weg door de pijn heen voor ons twee. Draag met mij 1000 kwalen voor ons twee. Ik zoek vertwijfeld naar die kracht, ik had het echt niet meer verwacht. Zoek een weg

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.

jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dus Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
2: Dus Kries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
3: Maar ook zijn

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van harte welkom bij Celebration, jouw moment van worship, gospel en nog veel meer moois dat je ziel laat ademen. Dit is aflevering 5, fijn dat je erbij bent. Door de vakantie hebben we vandaag geen gast in de studio, maar dat betekent wel dat we extra veel ruimte hebben voor prachtige muziek. En geloof me, er staat een heerlijke selectie voor je klaar. Natuurlijk behandelen we onze vaste rubrieken zoals de verzoekplaat, de evenementenkalender, de overdenking en vandaag een boekbespreking. Dus leun achterover, laat de drukte van de dag van je afglijden en geniet van muziek die raakt en bemoedigt. Dit is Celebration, ik ben Esther Maria en achter de knoppen zit Anne de Jong. Mooi dat je luistert naar Radio Spannenburg. Soms zeggen liedjes in een paar minuten precies wat mensen al jarenlang voelen. Dat geldt zeker voor de 2 nummers die we zo achter elkaar gaan horen. We beginnen met Just As I Am van David Phelps. Phelps staat bekend als een van de sterkste stemmen binnen de Amerikaanse gospelmuziek. Met dit lied grijpt hij terug op een klassieke boodschap. Je hoeft niet eerst beter, sterker of perfect te worden voordat je bij God mag komen. Gewoon zoals je bent. Dat maakt dit nummer al generaties lang herkenbaar voor veel luisteraars. Daarna schakelen we over naar een Nederlandse singer-songwriter die op zijn eigen manier ook altijd de verbinding zoekt tussen geloof en het dagelijks leven. Namelijk Martijn Buwalda. In Altijd nog wel ergens Halleluja kijkt hij eerlijk naar de werkelijkheid, met alle mooie en moeilijke kanten die daarbij horen. Geen goedkoop optimisme, maar wel de overtuiging dat er zelfs in ingewikkelde tijden nog reden is om hoop te houden. Nu eerst David Phelps met Just As I Am en daarna Martijn Buwalda.

Dan zijn we nu alweer toegekomen aan onze eerste rubriek. De film of boekbespreking. Deze keer heb ik een boekbespreking uitgekozen. En dat gaat over het boek Een tijd voor alles van Laurien Blom. Laurien Blom heeft met Een tijd voor alles een bijzonder inspiratieboek geschreven. Dat de lezer meeneemt langs de verschillende seizoenen van het leven. Geïnspireerd door Prediker 3, waar we het vorige keer uitgebreid over gehad hebben. De bekende Bijbeltekst die begint met de woorden: voor alles is er een vastgestelde tijd. Hierin laat Blom zien dat vreugde, verdriet, verwachting, verlies, rust en groei allemaal hun eigen plaats hebben in een mensenleven. Vorige keer hebben we daar inderdaad bij de overdenking uitgebreid bij stilgestaan. En dat was naar aanleiding van het nummer Turn, Turn, Turn van The Birds. Het boek van Laurien bevat een afwisselende verzameling van gebeden, gedichten, overdenkingen en zegeningen die uitnodigen tot bezinning en geloofsverdieping. Het centrale thema van het boek is dat God aanwezig is in alle seizoenen van het leven. Niet alleen in de momenten van geluk en dankbaarheid, maar juist ook wanneer het leven ingewikkeld, pijnlijk of onzeker is. Laurien Blom schrijft eerlijk en toegankelijk. Haar teksten zijn herkenbaar voor mensen die zoeken naar woorden voor hun geloof, hun vragen of hun dankbaarheid. Wat dit boek sterk maakt, is dat het geen traditioneel dagboekstructuur volgt. Het is eerder een boek om steeds opnieuw even open te slaan. Sommige teksten nodigen uit tot stilte en reflectie, en andere geven woorden aan gebed of verwondering. Daardoor is het geschikt om rustig een enkele pagina te lezen, maar ook om langere tijd achter elkaar door te bladeren. De schrijfstijl van Laurien is warm, persoonlijk en poëtisch, zonder ingewikkeld te worden. Ze weet geloofstaal op een goede manier weer te geven. Opvallend is dat ze moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaat. Juist in kwetsbaarheid, verlies en wachten zoekt ze naar tekenen van Gods aanwezigheid. Daardoor voelt het boek oprecht en authentiek. Het biedt geen snelle antwoorden, maar wel herkenning, troost en hoop. Een van de grootste pluspunten van Een tijd voor alles is de vormgeving. Het boek is prachtig geïllustreerd, met sfeervolle tekeningen die nauw aansluiten bij de inhoud en de verschillende seizoenen waarover wordt geschreven. De natuur speelt hierin een belangrijke rol. Bloemen, dieren, vogels en landschappen versterken het gevoel van rust en verwondering dat door het hele boek heen aanwezig is. Ook de omslag springt direct in het oog door de rijke illustraties en warme kleuren. De illustraties zijn niet slechts versiering, maar vormen een wezenlijk onderdeel van de leeservaring. Ze geven ruimte om even stil te staan bij een gedachte of gebed en maken het boek bijzonder geschikt om cadeau te geven of als koffietafelboek. Sterke punten zijn dus eventjes samengevoegd. Afwisselende combinatie van gebeden, gedichten en overdenkingen. Toegankelijke en persoonlijke schrijfstijl. Een hoopvolle boodschap zonder oppervlakkig optimisme. Een hoge kwaliteit van vormgeving en illustratie. En het is geschikt om regelmatig opnieuw ter hand te nemen. Een lezer, als jij als lezer op zoek bent naar diepgaande theologische studie of uitgebreide Bijbeluitleg, ja, dan kom je waarschijnlijk iets minder aan je trekken. De kracht van dit boek ligt juist in de persoonlijke reflectie, de poëtische taal en de uitnodiging tot bezinning. Het is daarom meer een inspiratieboek dan een studieboek. Een tijd voor alles is een prachtig vormgegeven boek dat zowel inhoudelijk als visueel indruk maakt. Laurien Blom weet op een toegankelijke manier woorden te geven aan de verschillende seizoenen van het leven en laat zien dat geloof niet alleen iets van de mooie momenten, maar juist ook voor tijden van twijfel en wachten en verdriet is. Het is een boek om langzaam te lezen, regelmatig terug te pakken en cadeau te doen aan mensen die behoefte hebben aan bemoediging. Een tijd voor alles van Laurien Blom is bij verschillende Nederlandse boekhandels verkrijgbaar. Het boek verscheen in 2024 bij Kok Boekcentrum en is beschikbaar als hardcover en e-book. Dan zijn we nu weer toe aan muziek. Vanmiddag verbinden we twee liederen met elkaar die, hoewel ze uit verschillende tijden en muziekstijlen komen, eigenlijk dezelfde boodschap uitdragen. God is juist dichtbij wanneer het leven moeilijk wordt. We beginnen met het nummer Nearer My God To Thee in een prachtige uitvoering van Maria Marcassini. Even een paar leuke weetjes over Maria. Maria is een Grieks-Nederlandse zangeres en pianiste. Zij werd geboren op het Griekse eiland Kefalonia, maar woont en werkt al jaren in Nederland. Oorspronkelijk is ze opgeleid als klassiek pianiste aan verschillende conservatoria in Athene, Rotterdam en Brussel. Later ontwikkelde ze zich ook als jazzzangeres
en bouwde ze een internationale carrière op. Op haar gospelalbum uit 2023 speelt ze onder andere samen met Paul van der Veen, een fantastische saxofonist en een hele goede vriend van mij. Nearer My God to Thee, een wereldberoemd gezang, bestaat al sinds de 19e eeuw en heeft generaties gelovigen bemoedigd. Het verlangen om dichter bij God te leven klinkt door in elke regel van dit lied. Maria geeft het een warme, bijna tijdloze sfeer mee. Daarna luisteren we naar Another in the Fire van Hillsong United. Een modern aanbiddingslied dat teruggrijpt op het Bijbelverhaal van de drie vrienden van Daniël, die in de vuuroven terechtkwamen en ontdekten dat ze daar niet alleen waren. Het nummer herinnert ons eraan dat God niet altijd de moeilijke omstandigheden wegneemt, maar wel met ons meegaat, dwars door het vuur heen. Van een geliefde klassieker naar een eigentijds geloofslied met dezelfde rode draad. Dichter bij God en nooit alleen. Hier zijn Maria Marcassini met Nearer My God to Thee en daarna Hillsong United met Another in the Fire.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

Zometeen luisteren we naar de overdenking van vandaag. De rode draad daarin is iets waar veel van ons mee te maken hebben. Het wachten op God, wachten op antwoorden, wachten op richting of wachten op een doorbraak. En misschien wel de moeilijkste vraag die daarbij soms opkomt: Heer, hoe lang nog? Diezelfde vraag klinkt ook door in het nummer dat we nu gaan horen. U2 liet zich voor 40 inspireren door Psalm 40, een psalm van David die begint met de woorden: Met verlangen heb ik op de Heer gewacht. Het is een lied waarin hoop en verwachting samenkomen. Geen ontkenning van de moeite, maar een vasthouden aan Gods trouw, ook als het antwoord nog niet zichtbaar is. In de eenvoud van dit nummer weet Bono en de band die eeuwenoude woorden verrassend dichtbij te brengen. Een lied voor iedereen die wacht, bidt en blijft hopen. Hier is U2 met 40.

We hebben zojuist geluisterd, en je hoort het nog een beetje op de achtergrond, naar 40 van U2, Wachten op God. En de eerste zin van het nummer van U2 komt uit Psalm 40, vers 2. Met volharding heb ik de Heer verwacht, en Hij heeft zich naar mij toegebogen en mijn hulpgeroep gehoord. Wachten. We zijn er tegenwoordig niet zo goed meer in. We wachten niet graag op een berichtje of een pakketje of op een antwoord. Alles moet snel. We leven in een tijd waarin bijna alles direct beschikbaar is. Met één klik bestellen we wat nodig is. Met één zoekopdracht vinden we informatie. En met één druk op de knop hebben we contact met de andere kant van de wereld. Maar God werkt vaak anders. In Psalm 40 schrijft David: met volharding heb ik de Heere verwacht. Letterlijk staat er iets als: wachtend heb ik gewacht. Met doorzettingsvermogen eigenlijk. Het is geen vluchtige gebeurtenis. Het is een langdurig proces. David spreekt niet over een paar minuten of een paar dagen. Hij kent periodes waarin hij roept, bidt en uitziet naar Gods ingrijpen, zonder direct antwoord te krijgen. Misschien herken je dat. Je bidt al maanden voor een situatie in je gezin. Je vraagt God om herstel in een relatie. Je zoekt een nieuwe baan. Je wacht op genezing. Je verlangt naar duidelijkheid over een beslissing die je moet nemen. En ondertussen lijkt het stil. Juist dan komt de vraag omhoog, die ook in heel veel psalmen klinkt: Heer, hoe lang nog? Het bijzondere van Psalm 40 is dat David niet alleen schrijft over het wachten, maar ook over wat er tijdens het wachten gebeurt. Vaak denken wij dat wachten verloren tijd is. Alsof er niets gebeurt totdat God eindelijk antwoord geeft. Maar in Gods koninkrijk is wachten nooit leeg. Tijdens het wachten leert God ons vertrouwen. Wij willen vaak een routekaart, met het liefst de bestemming aan het einde. God geeft meestal slechts de volgende stap. Wij willen een tijdschema. God nodigt ons uit tot vertrouwen. Dat voelt soms ongemakkelijk, omdat we graag controle houden. Maar geloof groeit juist op de plek waar controle ophoudt. Abraham wachtte op een zoon. Jozef wachtte jarenlang in de gevangenis. Mozes wachtte 40 jaar in de woestijn. En Israël wachtte eeuwenlang op de Messia. En telkens blijkt dat God niet te laat komt, ook al komt hij zelden volgens onze planning. Dat betekent niet dat wachten gemakkelijk is. Psalm 40 doet niet alsof alles vanzelf gaat. David spreekt over een modderig slijk en een kuil van vernietiging. Hij kent momenten waarop hij vastzit en geen uitweg ziet, zich afvraagt hoe het verder moet. Dat maakt deze psalm zo herkenbaar. Het is geen verhaal van iemand die alle antwoorden heeft. Het is een getuigenis van iemand die heeft geleerd dat God betrouwbaar is, juist wanneer de omstandigheden dat niet lijken te bevestigen. Misschien zit jij vandaag in zo'n periode. Een periode waarin je God niet altijd begrijpt, waarin de stilte langer duurt dan je had gehoopt, waarin je meer vragen hebt dan antwoorden. Dan is Psalm 40 een bemoediging. David zegt niet: ik heb alles begrepen. Hij zegt: ik heb gewacht. En vervolgens getuigt hij: en God boog zich naar mij toe. Wat een prachtig beeld. De God van hemel en aarde blijft niet op afstand staan. Hij buigt zich naar mensen toe. Hij hoort, hij ziet. Hij weet wat er speelt, zelfs wanneer wij zijn hand nog niet herkennen. Misschien verandert God niet direct je omstandigheden. Vaak verandert hij eerst onszelf. We zijn nu bezig met een overdenking naar aanleiding van Psalm 40 over het wachten op God. Juist in zulke tijden worden gebeden vaak eerlijker, eenvoudiger en persoonlijker. En dat hoor je terug in het nummer dat we nu gaan draaien. Mijn gebed van D.C. Lewis is een lied waarin verlangen, afhankelijkheid en vertrouwen samenkomen. Geen grootse woorden, maar een oprechte roep van een mens die zich richt tot God. Laten we heel even stilstaan bij die woorden en die muziek voordat we verder gaan met de overdenking. Hier is D.C. Lewis met mijn gebed.

We zijn aan het tweede gedeelte van onze overdenking gekomen. Het wachten op God. Tijdens het wachten leert hij ons geduld. Tijdens het wachten vormt hij ons karakter. Tijdens het wachten ontdekt ons hart opnieuw wie hij werkelijk is. Soms kijken we later terug en beseffen we dat God al die tijd aan het werk was. Ook toen wij dachten dat er niets gebeurde. Dat is de hoop van Psalm 40. Niet dat alles onmiddellijk opgelost wordt. Niet dat elke vraag direct wordt beantwoord. Maar dat God trouw is. Misschien is dat precies wat je vandaag moet horen als je wacht op God. Wacht je niet op iemand die je vergeten is. Je wacht op een Vader die je ziet, kent en lief heeft. Blijf daarom bidden, blijf vertrouwen, blijf ook verwachten. Want dezelfde God die David hoorde, hoort ook vandaag nog de stem van mensen die naar hem roepen. Naar jouw stem. Een mooie gedachte is, wachten op God is niet wachten op iets, maar wachten samen met iemand. David ontdekte dat God niet pas aanwezig was aan het einde van zijn wachtperiode. God was erbij tijdens het hele proces. En dat geldt ook voor ons. Misschien verandert je situatie vandaag nog niet. Maar je hoeft er niet alleen doorheen. Dan heb ik een uitdaging van de week. Kies één zorg waar je steeds over piekert. Telkens wanneer je die zorg in je gedachten komt, vervang de vraag, hoe moet dit ooit goed komen? Door het gebed, Heer, ik weet niet hoe, maar ik vertrouw erop dat u al aan het werk bent. Dat is de praktijk van Psalm 40. Niet weten hoe het afloopt, maar wel weten bij wie je moet zijn. Dan gaan we nu weer gauw verder met muziek. Soms kunnen twee liedjes uit totaal verschillende tijden elkaar prachtig aanvullen. Dat is ook het geval bij de nummers die we nu gaan horen. We beginnen met To My Father's House van de Les Humphries Singers. Een aanstekelijk nummer uit de jaren 70. Vol warmte en het verlangen naar het vaderhuis. De vrolijke samenzang en het herkenbare refrein maken tot een lied dat nog altijd heel veel mensen weet te raken. Daarna luisteren we naar een moderne klassieker, You Raise Me Up van Josh Groban. Een lied over kracht ontvangen wanneer je zelf tekort schiet. Over gedragen worden op momenten dat het leven zwaar is. Met zijn krachtige stem geeft Josh Groban woorden aan een boodschap van hoop en vertrouwen. We gaan van het verlangen naar het vaderhuis naar de zekerheid dat we onderweg gedragen worden. Hier eerst de Les Humphries Singers en daarna Josh Groban.

Dit was Josh Groban met You Raise Me Up. We gaan zo alweer richting het tweede uur van Celebration hier op RTV Spannenburg of Radio Spannenburg. In het volgende uur hebben we weer genoeg moois voor je klaarstaan. Natuurlijk hoor je straks onze evenementenkalender met activiteiten uit de regio. We draaien een verzoeknummer van José uit Rijs. Altijd leuk om te horen wat luisteraars zelf aandragen. Maar voordat we de klok van 1 uur aanteken, eerst nog even deze twee nummers. We beginnen met Praise You in the Storm van Casting Crowns. Een indrukwekkend lied over geloof vasthouden wanneer het leven tegenzit. Juist midden in de storm, wanneer antwoorden uitblijven en de weg onduidelijk is. Daarna volgt het vrolijke nummer van eigen bodem Jona, een remix bij Jay. Dit is een eigentijdse bewerking van het bekende verhaal van de profeet Jona, die liever zijn eigen weg ging dan Gods weg. Een verhaal dat ook vandaag nog verrassend actueel is. Wellicht ken je de originele versie nog wel van Ellie en Rickert. Dus eerst Casting Crowns met Praise You in the Storm, gevolgd door Jona en daarna het NOS-journaal.

0: 96.4 Fjouwer en 106.7 FM. Radio Spannenburg.
1: Op een dag zei God tegen Jona: luister goed, luister goed, luister goed.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

Welkom bij uur 2 van Celebration hier op Radio Spannenburg. Fijn dat je nog steeds met ons meeluistert. In dit tweede uur gaan we verder met mooie muziek, inspiratie en natuurlijk de vertrouwde rubrieken die je van ons gewend bent. We beginnen dit uur met Groot is uw trouw alweer van Kees Kraaienoord. Een lied dat generaties gelovigen eraan herinnert dat Gods trouw niet afhankelijk is van onze omstandigheden, maar elke dag opnieuw zichtbaar wordt. Daarna luisteren we naar Not Alone in This van de Bowery. En achter de naam de Bowery schuilt de Nederlandse singer-songwriter Rokus Maasland, die sinds 2018 samen met zijn band muziek maakt op het snijvlak van folk, Americana en christelijke inspiratie. Zijn liedjes gaan vaak over het echte leven, over twijfel, verlies, gebrokenheid en hoop. Niet vanuit gemakkelijke antwoorden, maar vanuit de overtuiging dat God juist aanwezig is waar het leven pijn doet. Not Alone in This is bovendien een bijzondere bewerking van het Nederlandse lied Je draagt het niet alleen van Martijn Buwalda. De boodschap is even eenvoudig als krachtig. Wat je ook meemaakt, hoe zwaar de last soms ook voelt, je hoeft het niet alleen te dragen. Dus van de trouw van God naar de zekerheid van zijn nabijheid. Hier eerst Kees Kraaienoord met Groot is uw trouw alweer, gevolgd door de Bowery met Not Alone in This.

We zijn toegekomen aan de eerste rubriek van het tweede uur. De evenementenkalender. Elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. Dus even kijken wat er de komende tijd in Friesland te doen is. Als we in juli en augustus kijken, dan is er Zingen in de Zomer in Urk. Het is wekelijkse zomerconcerten met samenzang, koren en muzici. En de locatie is de Bethelkerk in Urk. Dan hebben we 5 juli Lollum, The Voices of Faith. Een themadienst, kom dichterbij met gospelkoor Voices of Faith. In Sneek, 26 juli, Reprise in Time. Muzikale medewerking in de baptistengemeente De Bron. En dan op 26 augustus in Langweer, orgelconcert. Het is een concert in de kerk van Langweer. Dan zijn er een aantal grote events, niet per se in Friesland, maar wel interessant wellicht om naartoe te gaan. En dat is van 21 tot en met 23 augustus, Zera Worship Festival, 50 uur aanbidding in Zeewolde. En dan 26 augustus, een hele groot concert in Ahoy Rotterdam van Cici Winans en Charity Gill. Dit was de evenementkalender voor de komende tijd. Blijf luisteren, want we gaan weer muziek draaien. En ik ga even kijken wat we voor jullie klaar hebben staan. Ga ik weer eventjes terug naar een ander schema. Eens even kijken, ben ik er al bijna? Ik ben er al bijna. Ja. Soms is een lied meer dan muziek. Het is een geloofsbelijdenis op een melodie. O Praise the Name van Hillsong Worship neemt ons mee langs het lijden en de dood en vooral de opstanding van Jezus Christus. Het is een lied vol aanbidding en verwondering over het grootste verhaal ooit verteld. Daarachteraan, en dat brengt ons bij een heel ander nummer, maar wel met een vergelijkbare boodschap van trouw en toewijding, A Few Good Men van de Gator Vocal Band. Het is gebaseerd op het feit dat God door de geschiedenis heen steeds weer mannen en vrouwen heeft gevonden die bereid waren om voor hem te staan. Het lied verwijst naar Bijbelse figuren, zoals Noach, die een ark bouwde terwijl niemand hem begreep, en David, die het opnam tegen Goliath toen anderen terugdeinsden. De kern van het nummer is een uitdagende vraag. Als God vandaag mensen zoekt die hem willen dienen, die standvastig zijn in hun geloof en bereid zijn om het verschil te maken, ben jij dan die tot die few good men behoort? Het is een oproep tot moed, karakter en geloof in een tijd waarin dat niet altijd vanzelfsprekend is. Hier eerst Hillsong met O Praise the Name en daarna Gator met A Few Good Men.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

gekomen aan het verzoeknummer van deze aflevering. En dat is een verzoeknummer van José uit Rijs. En zij heeft gekozen van De Kracht van Uw Liefde uit opwekking nummer 488. En José zegt hier zelf over: het is een lied dat veel moois heeft gebracht in onze familie. Een lied met vooral dankbaarheid. Ik zong dit lied voor mijn vader toen hij ernstig ziek was en op zijn uitvaart. Daardoor werd dit een familielied. En op speciale momenten in ons leven wordt het weer gezongen, om te weten dat onze God bij ons is. Door hem te benaderen komt hij ons altijd tegemoet, waar of wat er ook speelt in ons leven. Het lied is wereldwijd gezongen door miljoenen christenen. Oorspronkelijk is dit nummer geschreven door de Australische aanbiddingsleider Jeff Bullock in 1992 onder de titel The Power of Your Love. En het is uitgegroeid tot een van de bekendste aanbiddingsliederen van onze tijd. Hierbij het verzoeknummer van José, De Kracht van Uw Liefde.

hebt zojuist geluisterd naar het verzoeknummer van José Smit uit Rijs. In deze aflevering van Celebration hoor je extra veel muziek. Door de vakantie hebben we vandaag geen gasten in de studio en dat geeft ons mooi de ruimte om twee sterke worshipnummers achter elkaar te draaien. Soms zijn woorden niet genoeg om te vertellen wat God in een mensenleven heeft gedaan. Dan spreekt ons leven zelf. Dat is precies de boodschap van Testify to Love. In deze prachtige uitvoering van Ralf van Manen horen we de oproep om Gods liefde zichtbaar te maken, niet alleen met woorden, maar ook door de manier waarop we leven, door onze daden. Een inspirerend lied over geloof, hoop en liefde in de praktijk. Deze gedachte sluit prachtig aan bij het volgende nummer, want als wij iets van Gods liefde kunnen uitdelen, dan komt dat omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. In de Bijbel lees je hoe God zijn volk in de woestijn verzorgde met manna uit de hemel en water uit de rots. Diezelfde gedachte staat centraal in Honey in the Rock van Battle Music en Brandon Lake. Het lied herinnert ons eraan dat God ook op onverwachte plaatsen voorziet in wat we nodig hebben en dat zijn genade altijd voldoende is. Van een getuigenis van liefde gaan we naar een viering van Gods trouw. Hier eerst Ralf van Manen met Testify of Love en daarna Battle Music met Honey in the Rock.

naar Testify to Love van Ralph van Manen. Wellicht ken je dit lied wel door de populaire tv-serie destijds Touched by an Angel. Hoewel het niet speciaal voor de serie werd geschreven, kreeg het wereldwijd bekendheid door de ontroerende aflevering Psalm 151, waarin Wynonna Judd het lied zingt als onderdeel van het verhaal rond een terminale zieke jongen. Je kunt dit op YouTube nog goed terugkijken. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Celebration. Maar voordat we gaan afronden hebben we nog 3 prachtige nummers voor je klaarstaan in 2 blokken. Eerst hoor je Create Me A Clean Heart van Keith Green. Keith Green stond bekend om zijn oprechte verlangen om dicht bij God te leven. Hij was een man die niet alleen over geloof zong, maar het ook met heel zijn leven wilde uitleven. Zijn liederen zijn eerlijk, diepgaand en rechtstreeks uit het hart. Op 28 juli 1982 kwam Keith Green helaas op slechts 28-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk in Texas. Ondanks zijn korte leven heeft zijn muziek en boodschap wereldwijd een blijvende invloed gehad op christenen en de aanbiddingsmuziek. Daarna hebben we The Blessing van Elevation Worship en Carrie Job. Dit lied is gebaseerd op de eeuwenoude zegen uit nummerie 6, waarin Gods bescherming, genade, vrede en nabijheid wordt uitgesproken over zijn volk. Bijna aan het einde van deze uitzending wil ik jullie graag diezelfde zegen meegeven. We luisteren nu eerst naar Create Me A Clean Heart van Keith Green en daarna The Blessing van Elevation Worship.

Je hebt zojuist geluisterd naar Create Me, A Clean Heart van Keith Green en naar het krachtige nummer The Blessing. Wat kun je toch op veel verschillende manieren God groot maken. Prachtig. We vinden het altijd mooi om te horen wat er bij jullie leeft en daarom nodig ik je graag uit om mee te denken en mee te doen. Heb jij een evenement dat eraan komt? Iets dat je graag onder de aandacht wilt brengen of misschien een bijzonder moment dat je wilt delen? Laat het ons weten. Ook voor verzoeknummers staan we open. Of het nu een lied is dat je raakt, een favoriet die je al lang niet hebt gehoord, of iets dat perfect past bij een speciale gelegenheid, geef het door op onze site. Op de pagina van Celebration bij Radio Spannenburg kun je eenvoudig een reactie achterlaten. Een korte boodschap, een leuke groet, gewoon even laten weten dat je luistert. Het wordt allemaal gewaardeerd en het maakt het programma nog persoonlijker. Nu zijn we toch echt aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Celebration. Straks hoor je nog een mooie instrumentale versie van het nummer Open the Eyes of My Heart, Lord. Maar eerst even dit. De herhaling van deze aflevering hoor je dinsdag 21 juli om 6 uur 's avonds. En de volgende nieuwe aflevering staat gepland voor zondag 16 augustus. Dan zijn we er weer met muziek, verhalen en natuurlijk nieuwe gasten. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren, voor het meeleven en voor het delen van je zondagmiddag met ons. Anne de Jong, nogmaals dank voor de techniek. We sluiten af met een instrumentale uitvoering van Open the Eyes of My Heart, een van de bekendste aanbiddingsliederen van Michael W. Smith. Ook zonder zang blijft de herkenbare melodie overuit. Juist in deze instrumentale versie komt de kracht van de compositie mooi naar voren. Fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

Een hele goeie meneer, welkom bij Radio Spanbrugge Sport op 19 juli 2022. En wat hebben we in Spanbrugge Sport? We bellen rond het CNVL-vertrein met Klaas van der Meulen van het Scootsiel. Dan hebben we wat zoin onder het telefoon. Dan ben ik even benieuwd hoe hij vond gisteren met het Scootsiel. Want het Scootsiel is begonnen gisteren in Grauw. Tot en met 31 juli 2022 gaan we volgen bij Radio Spanbrugge Sport. Ik mooi te Scootsiel. En rond Jelvertrein, daar bellen we mooi Rianne, de bestuurslid van Effe Boeren. Dat is 24 juli 2022. Dan zal ik even Rianne even bellen dat toen ik klaar voor ben. De laatste puntjes even op hier, denk ik. We bellen ik met Andries Brouwer van het Scootsie van Langwaar. Dan bellen ik met Jappie Visser van het Lempster Scootsie. Dan bellen ik met Jappie Jasper Visser bedoel ik. Ja, we bellen ik met Jappie Visser, hè? Dat is van Snits, van de Snitse Pone, hè? Dus een grote familie, denk ik. En dan bellen we een mooie Douwe Visser van het Scootsie van Grauw. Ja, die heeft juist gewonnen, dus heel knap voor Douwe. Maar voor mij heeft Douwe een kleur in hier, hè? Ja, we willen even naar Lempste Scootsie. Dat is de tredje, juist over de streep. Dus, en dan bellen we een mooie Jenne Waard, hè? Ja, Jenne Waard die is als twaalfde enige. Dus dat is een knappe voor Jan Woord. We proberen een mooie Sietse Brouwer te bellen van het Jereveen. En we bellen een mooie Utentus van Rinus de Jong. En we bellen een mooie Willem Zwager van het Lauwete Scootsie. En we bellen een mooie Auke de Grote van Starem, hè? Ja, alle scootskippers die we zo proberen te bellen op deze nooit mee. En einde van de show, dan bellen we een mooie Frans Veldman. Dan praten we over het scootsiel. Morgen is de Veenhoop. Tiestje Jan Woord. We zullen zo meteen de programma even voorlezen waar hun Olga heen moeten. En de eerste plaat weer een hele mooie van Toto en Afrika. Hij heeft een verzoek, ik hem gerust naar Johannes Belje app op de telefoonnummer 0444-0221. Dan ben je even een keuze 2 even dwan, hè? Dan krijgen we de studio onder telefoon. We proberen wat leuke muziek te draaien. En de volgende plaat is een hele mooie van Doe Maar. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Doe Maar. En die zongt even over Small Verliefd uit 1981.

Ja, dat we bluffen Geike en Zoutelanden. En toen heb ik uiteraard helemaal plaats van Dommer en Smoofliefd hier in Spanburg Spot. Elke snoort mee tussen 12:45 mooie Johannes de Vries en soms een mooie Mark Visser. Maar die het van mij is die ontwerp of die het vakantie. En heimelijk verzoek is ik hem gerust naar de studio Bellion app op de telefoonnummer 0454, zoals 0221. Je kan een appje sturen. Dan leest Johannes die appje voor in Spanburg Spot. Ook een Radio Spanburg te ontvangen op de 604 en in de gemeente Jervé en ik op de 106.0. En dan kan je via internet www.radiospanburg.nl. En klik even op Lustrie en we zijn op RTV Spanburg te jaren op achtergrond. En je kan ik via de nieuwe app even Radio Spanburg even downloaden. Dan kan je ook al dat informatie krijgen via de Instagram, Facebook, TikTok. Dan kan je bij Radio Spanburg de mooie reportage zien. En heb je evenementen of evenementen in de regio, kan je altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanburg.nl. Dan gaat de redactie zien dat er mooie evenementen in de regio binnen. We gaan even naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van Diana Ross. En die zong even mooi een hele mooi plaatje Upside Down. Hier in Radio Spanburg Spot met Johannes de Vries.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van 5 Star en Vintertime. En toen heb ik er een hele mooie plaatje van Diana Ross en Upside Down. Ja, ik zou even Klaas van der Meulen van het scootje van wat zo aanbellen, maar die koek heeft net te pakken krijgen.

dan... dan geven we zometeen even bellen naar Rianne van Effe Boeren. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als we nou alles wel kleren hebben voor de komende sneeuw. Maar wij draaien eerst even een plaatje van Too Limited. Die heeft heel soort nummers gemaakt, maar deze vind ik een heel mooie. Een bekende van Too Limited. Ja, die zongt even mooi en een hele mooie plaatje, No One. In Spanbergspot. Tot om 4 voet, mooi die enige echte Johannes de Vries.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaats van Two Eliminate en No One hier in Spanbrug Sport. Dan hebben we het al van de bestuurslid Rianne. Een hele goeie mee.
1: Goeiemiddag.
0: Dan praten we even over Effe Boeren. Dat is komende 24 juli van 11 tot 4 uur.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, Johannes heeft even goed even opzocht informatie via Facebook. Dus en ik al informatie van die kregen. Dus ja, en, ik hoop ik dat het knap uit is komen de sneuren.
1: Nou, kijk, ik krijg de Waarbrugge even check, maar volgens mij kan het net beter voor u. Het is een beetje heel bewolkt, 23 graden, dus mensen kennen net naar het strand, dus ik kan mooi al even komen.
0: Ja, klopt. Dus, dat is in de omstreng van Wiekel, hè?
1: Ja, klopt. Dit hier hebben we het inderdaad in Wiekel, ja.
0: Ja, dus hoeveel boeren doen daar mooi, als ik mooi vraag?
1: Nou, we hebben dit hier 5 deelnemers, dus we zijn hartstikke blij dat deze bedrijven, nou ja, dat waren Iepen die wollen en nou, alle bezoekers talitten wollen. En we hebben een mooie variatie in wat bedrijven makkei, dus melkveebedrijven. We hebben dit hier een geitenbedrijf en we hebben een mechanisatiebedrijf.
0: Aha, dus de mensen kennen van alle kanten uit, als ik zo zeg.
1: Ja. Ja, we hebben proberen een heel soort variatie. Dan nou, kan meestal mooi zien hoe het rond daar gaat.
0: Ja, klopt. Dat is altijd een hele mooie promotie voor boeren. En ik voor de mensen die denken, hey, hoe gaat het daarin om bij de boeren?
1: Nou ja, je bent er misschien wel vaak langs rieden en je hebt je misschien wel zou vregen van hoe gaat het hier en hoe doggen ze het hier. Nou, dit is dan de kans om een keer uit te stappen of te stapje. En om eens een keer daadwerkelijk in de stal te zien of, ja, of even een keer bij een mechanisatiebedrijf binnen te zien.
0: Ja, klopt. En ja, je bent maar de laatste puntje even op de i. Ben je hem wel echt de kleur voor?
1: Ja, wij zijn het zeker helemaal kleur voor. We zullen van het weekend nog eventjes bij alle deelnemers de mooie shirts rondbrengen, zodat mensen ik herkennen kennen van wie je er bij het bedrijf. Maar we hebben de boerenoer al steen, dus mensen hebben misschien hier en daar bij Rotonde al een mooie, nou ja, mooi bordsteen, zo'n mooie datum. Dus nee, om u kent wel wezen.
0: Dus ik verwacht u wel een soort mensen, zoals is de mensen met gewoon even komen dus nu naar Wiekel en omstreken, dan kan je hem even naar Effe Boeren. En daar is Rick Algar parkeergelegenheden bij de boeren.
1: Ja, wij zwaar hebben voor dat oer al auto's parkeerd worden kennen, maar de route is al wel ongeveer 8 kilometer. Dus het is een perfecte route om ik maar de fiets te doen. Dus we willen wel zo vol mogelijk mensen of motiveren om maar de fiets te komen, maar er is oer al ik voldoende parkeergelegenheid. Ja, en we hebben alle bedrijven, is van alles en al wat het wan. Dus voor de band sowieso. Dus we kennen sminken. Er is ergens een mini-kraantje dat de band zelf heeft een kraan draaien kennen. We hebben skelterrace. We hebben zelfs een puzzelopdracht per bedrijf. We hebben nog een leuke prijs maar rond te kennen. Dus ja, we hebben van alles en al wat hebben bedacht.
0: Dus en kennen de meesten kunnen een ijsko ik proeven?
1: Zeker, daar heb ik ook nooit wat. Dus we hebben wat patat, we hebben ijsdoos en onderwijs wordt er ook nog drinken verkocht. En de opbrengsten van het drinken gaan onder andere naar de lokale korfbalclub. En we hebben zelfs voor World Servants hebben we nog een opbrengst hinnen.
0: Oké. Okay.
1: Dus meestal komt niks tekort.
0: Dus de opbrengst gaat wel naar je goede sportvereniging van DTG, uit de Wiekelwooi.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat weet je honderd wel. Dus ja, ik
1: dan hebben we nog even het mooiste waarom voor het dorp, nou?
0: Ja, klopt. Dat moet ik, Rianne. Dus ik zou zeggen, nou, praten willen komen de sneeuwen van 11 tot 4 uur.
1: Ja, dankjewel. Je goed komen. En we hopen dat iedereen komt. We hebben zin in.
0: Dus ik zou zeggen, nou, net stinnen maar erin. En ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor die partijen, Rianne.
1: Ja, bedankt dat wij even op radio komen mochten.
0: Ja, dat is altijd wel goed, Rianne. Dus we horen wel contact. En als er wat is, dan kan je hem altijd bij je een berichtje sturen.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.
0: Er is een hele mooie plaatsje van Herman van Veen en Hilversum 3.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Peter Kullewijn en Je wordt oude papa. En toen heb ik eruit een hele mooie plaatje van Herman van Veen en Hilversum 3. Jouw harken nou je spanbrugspot, elke snoot mee tussen 12 en 4 van mooie Johannes de Vries.

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Aha. Die het heel soort nummers maken, maar deze zit ik heel mooi bij je. Dus deze vind ik een super plaat om zo te zien. Dit is Aha, The Sun Always Shine 1 TV.

dat weekend helemaal plaatjes van Aha en zijn Always Sign One TV hier in Spanbroek Spot. Elke snoort mee tussen 12 en 5 mooie die enige echte Johannes de Vries. Nou, we gaan even naar de Van der Plata. We gaan even naar Bon Jovi. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Bon Jovi. En dat is even Bon Jovi en Always.

0: Ja, dat vind ik een helemaal plaat van Bon Jovi en Always. En Johannes zit de kop aan klok, het weer bijna 3 uur. We gaan op naar Nooit Nijs van 3 uur. Nooit 3 uur ben je mooi. 2 uur van Spanburg Spot met Johannes de Vries. Dan proberen we even mooie scootskippers even te belgen, hè? Maar welke dat ik al aan de lijn heb, dat is nog even de vraagtekens. Dus we zullen even proberen. Dus we gaan eerst op het Nooit Nijs van 3 uur. Tot zometeen.
1: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 6:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al 1 had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Spomberg Spot op 18 juli 2022. En welkom bij de twaalf uur van Spomberg Spot tot om 4 uur. Johannes de Vries.

We proberen zo meteen even een tabel mooi Klaas van der Mullen van het scootje van Watsoin. En we proberen ik tabellen met Andries Brouwer van het scootje van Langwaar. Dan geven we naar Jasper Visser, die bellen we zo meteen ik even op met de lampste scootje die we juist uit de treden. Nou, dan proberen we een mooie Grauwe tabellen met Douwe Visser, het scootje van Grauw. Dat wie juist de eerste. En dan bel ik een mooie Sybren Ter Wischa vanuit Jenewoordste Scootsie. We proberen een mooie Sietse Brouwer van het Jervenik te bellen. En we bellen een mooie Rinus de Jong van het Tussen van Jouren, Oerel Tuss. Ja, ja. Die zullen we ook proberen te bellen. En Willem Zwager van Lauwert. En Jappie van het Snikkerpan. Ja, die zullen we ook zometeen proberen te bellen. Oeh. Ja, iedereen zal we proberen te bellen. Auke de Groot, ja, Auke de Groot van Starm hebben we ook even net vergeten. Want die hebben we ook bellen. Ja, anders komt het niet goed, hè? En dan heb je een verzoekjes. Kom gerust naar de studio bellen app op de telefoonnummer 0444. Zoals 02121. Ja, let het telefoon maar even rinkelen, hè? Dan zal Johannes wat mooie plaatjes draaien voor iedereen even op de radio. Beginnen we naar de Bee Gees. Ik een hele mooie van de Bee Gees.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van de Bee Gees. Hier in Spanburg Spot. Hey, heb ik een verzoekje, kan ik gerust naar de studio bellen hebben op de telefoonnummer 0444-0221. Dan leest Johannes Dien berichtjes voor hey, in Spanburg Spot tot om 4 voor het. Dan hebben we een nieuwe vier voor een hele mooie programma. Sneijske muziek, maar Romke Kroondik tot ons zoon over het avond. Zondag hebben wij Spanburg non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het op 10 uur non-stop muziek tot om morgen hier 8 uur. Dan heb ik de herhaling van afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol.

En dan gaan we even naar de volgende plaatje daar. Beginnen we naar Tears for Fears. Die heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Tears for Fears. Ja, die zongt even een hele mooie plaatje. Shout!

0: Ja, dan scrollen we deze muziek even aan de kant. Dan hebben wij... Oh, dan moet ik deze even aan de kant scrollen. Dan hebben we deze, als het goed is, dan hebben we Douwe aan de telefoon. En heel goed mee, Douwe.
1: Ja, goeie
0: mee. Ja, goeie mee. Douwe
1: Visser.
0: Ja, klopt. Douwe Visser van Grauw. Een hele goeie mee. Want ja, juster de eerste wedstrijd van het SK Skutsion. Nou, je hebt goed dient, juster.
1: Ja, kon het beter. Kon het beter. De eerste klap is een daalder, hè?
0: Ja, klopt. Wat verwacht van het Skutsion die twee weken?
1: Ja, nou, de waterrechten ben goed. Altijd knap win. Ja. Dus dat werden wel een mooie 14 dagen. Ja,
0: ja, klopt. Dus, dat is echt Hollandse waren. Want morgen zul je hem op de Veenhoop. Dan staat jouw, als ik Johannes goed heb, de zonneplak.
1: Klopt. Wij hebben zon en nacht, Lotte. Dus wij zitten mooi in de midden.
0: Ja.
1: Dus dan mogen we zien dat we beide keren wat naar voren werken kennen. Nou?
0: Ja. Ja, ja, klopt. Dus, wat heb je me dient met de scootsje? Heb je me wat verorings dient met de scootsje douwen?
1: Nou, wij krijgen om het rij hier een nieuw tuig, een nieuw zeil. En daar wien we voren hier om te. Dus dat hebben we nou... hebben we er een nieuw tuig op. En dat liep het zover eerst wel prima. Ja.
0: Ja, en ben er wat verorings op die scootje van de meisken? Of ben het al hetzelfde dan vorig jaar?
1: Dat is altijd precies hetzelfde blauw. Dus dat is zo mooi als wat. Ja,
0: ja, dus en Johannes zegt juist terug op tv. Voor mij heeft ik een kleurkine hier, of net?
1: Ja, nee, dat is juist verkeerd, jong. Ja, dat is seniorenblond in dit, hè?
0: Oh, oké.
1: Seniorenblond, ja. Dat is heel mooi bij ons. Wij worden vanzelf blond en dat we het elke keer een beetje blonder.
0: Ja.
1: Maar mooi dat het mooi voelt, dat het een mooie kleur voelt.
0: Ja, ik vond een mooie kleur. Ik denk, nou, misschien heeft het wel een kleur in dient. Dus,
1: Nee, dat is helemaal gratis voor niks, jong. Dat krijg je aan je ouderen worden, hè?
0: Ja, ja. Ja, klopt. Dus... dan verwacht ik op kampioen te worden dit jaar?
1: Nou, dat geven we voor, hè. Nou, om te zeggen dat ik dat nou verwacht. Dat maar in je wedstrijd, dat lijkt het niet wat voorbarig.
0: Ja.
1: Maar we gaan het wel proberen in ieder geval.
0: Ja, dat was dit hier wel nummer 1 geweest. En dan zit ze Brouwer op nummer 2.
1: Ja, nou, dat maakt het minder verder niks uit wie er op nummer 2 komt. Maar wij gaan ervoor om op nummer 1 te komen. Maar ik kan niet garanderen dat het tredje in oren dat ik proberen wil. Dus, ja.
0: Dus wij volgen je bij Spomburg Spot, je mekken mooi. Dus dan bellen we na een week, stond mee, wel weer even op, Douwe.
1: Ja, best jongen. Oké, okay, succes daar.
0: En je maar soort succes met Skutsion, Douwe.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, hoi. Dat weer Douwe Visser van Grauw. En we gaan even naar Blondie en Denise.

Ja, dat wil ik een hele mooie plaats van Blondie en Denise. Hier in Spanbergen spotten tussen 12 en 5 met Johannes de Vries. En hij heeft spot naar spot evenementen in de regio. Of evenementen in de regio kan je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanberg.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er mooie spot evenementen in de regio binnen. Dus hij maar spot evenementen in de regio of evenementen. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanberg.nl. Ja, dan gaat de redactie zien dat er mooie evenementen in de regio binnen. We gaan zo meteen even naar de volgende skipperrebellie. Wie dat is? Dat is nog een vraagteken. Wie zal even zien. Dan gaan we even naar de volgende plaat. Dat is een hele mooie in. Simmense plaat in Spanburger Sport. Maar het is wat bewolkt buiten, hè?

0: Ja, dat heb ik een helemaal plaats van Diesel hier in Radio Spanbrugge Sport. En dan hebben we het al van Jappie Visser van het Stinkerpannen. Heel goeie mee.
1: Goeie mee.
0: Dan praten we even over het SKS Scootsiel. Gisteren begon in Grauw en dan ben je mijn eindigste achtste plak. Ben je met tevreden hoor, Jappie?
1: Ja, gezien de start, die verpletsen we helemaal, dus laat me in de leven. Nou ja, als je dan de achtste worden, dan mag je niet babberig voor mij.
0: Nee, dus...
1: Begin wat een hegere klassering houdt natuurlijk, maar toen maar achtste, dus ik goed, prima.
0: Ja, klopt, dus... En heb ik wat verloren onder scoots, Jappie?
1: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks, en
1: ja, dat is net helemaal weer, we moesten een beetje gewicht bijvoeren. Zeg maar even jaar een kilo is van erin varen.
0: Ja. Extra.
1: Dus dat is eigenlijk het enige wat er verloren is. Ja, nee, stabiel.
0: En ik maar de zal net niks verloren, Jappie?
1: Nee, dat is het stel wat we hebben, dat heb je op naar uitrekenen. We komen dezelfde kant om eten te behoren. Dus, ja.
0: Dat is netjes, hoe net?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, super.
0: Ja,
1: super.
0: Klopt, ja. En ben er ik wat mensen bij je uitstapt, ben er ik al mensen hetzelfde blauw?
1: Dat hebben ook twee nieuwe mannen geleden inderdaad. Ja, vorig jaar ben ik 12 houden. En nou goed, dan moesten we het wat vervangen fysiek. Dat heb ik ook kleren gelukkig. Dus,
0: ja.
1: Dus dat valt mij.
0: Dat is hartstikke netjes. Dus, en morgen de Veenhoop, dan staat hij maar als jochende.
1: Klopt.
0: Ja, ja.
1: En, ja, lastig.
0: Ja, een aparte wetter daar, hè?
1: Ja, het is een aparte wetter. En dan staat de fruitschicht, binnen is de wierrichting niet echt mooi.
0: Nee.
1: Dus dan krijgen we heel windschillerij in de Wemmer ook.
0: Ja.
1: Dus ja, het is net echt, het is leuker voor de Westfried en voor de mensen die het organiseren dat het in de wien is. Maar ja, dat kan je niet uitdwingen, dat moeten we maar met wel.
0: Ja, klopt. Dus, en dan gaan we even naar Jenne Water, dat is Tiestje. Dan staat hij hem als zegtplak.
1: Klopt, ja. We hebben een beetje gemiddeld startnummer lutsen. Ja, zit wat in de midden.
0: Ja, dus wat verwacht bij Jan Wout, Jappie?
1: Ja, moeilijk. Moeilijk te zeggen. Er is wel 41 in de wien. Dus ja, daar kun je misschien eens een skipje winnen. Maar daar kun je ook heel gauw een skipje verlenen. Dus dat is altijd een beetje... Jan Wout is altijd een beetje link. Ja.
0: Ja.
1: Ik hoop... Als we het plakje behouden kennen, dan zou dat mooi zijn. Dan ben ik al tevreden.
0: Ja, want Johannes verwacht ik dat ze nou, 1, 2, 3 in die buurt moeten komen.
1: Op Jenne Woord?
0: Ja, Jenne Woord, ja.
1: Nou, als we dat helden, dan ben je hard.
0: Ja, klopt, ja. Dus,
1: maar de kans is groter dat je daar naar beneden zakt en dat je vooruit gaat. Dus ja, dat is even een wachtje. Spannend.
0: En hoe is het met medaille Jappie? Want vorige keer hier is toch een grote klappe hoorn bij het scootsiel. Dat moest ik hersteld worden. Dus ik denk, dan moet ik eerst maar Jappie net bellen. Want Jappie heeft een heel soort mensen die dan vregen dan.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, maar mag je altijd bellen. Ja, geen probleem. Nee, maar mij is alles prima.
0: Dus...
1: lichamelijk nergens, maar lijf van. En het film is ook wel lekker prachtig mooi. Dus nee, niet zo mooi wat.
0: Dus wij gaan ervoor, Jappie, dat sta ik in de top 3 komst. Dus je mag prote succes met scootsielen, prote willen.
1: Ja.
0: En dan bellen we na je week wel even dat je weer even op, Jappie.
1: Hartstikke goed.
0: Oké, een hele goede snorten mee bij verder. En we horen wel contact, Jappie.
1: Ja, bedankt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, okay. Hoi. Nou, dat we Jappie. Dit is Jappie Visser van het Sneekerpan. Dus we beginnen even naar de volgende plaat. Ik een harmonie van Donna Summer en Summer. En Last Dance. Uit de jongetje 78.

Ja, dat vind ik een heel mooi plaatje van Anneke Douwe en Woonark. En toen heb ik eruit helemaal plaatje van Donna Summer en Let Dance. Uit de 1978. Hij heeft me verzoekjes of wat berichtjes. Kan je hem altijd even een berichtje sturen naar 0444, zoals 0221. Dan zullen we jouw berichtje voorlezen in Spanburg Spot tot om 4 voor het daar met Johannes de Vries. We zullen zo meteen even zien welke scootskippers dat ik probeer te bellen. Morgen hebben wij de Veenhoop. Ja, ik hoop dat het een mooie scootsiel waar is. Dan ben ik weer tevreden, hè?

Beginnen we naar de volgende plaat. Ik ken helemaal niet van Duran Duran en Save a Prayer. Hier in Spanburg Spot. Zoals Jan Fjouwer. 106.1 regio Heerenveen en Amstregen. En ik heb via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. Tot om 4 voor de tijd. Dit Spanburg Spot met de enige echte Johannes de Vries.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Splitsing en Wind en Silent. Dan hebben we het al van Sybren Ter Wisscha van Jan Woord. Een heel goeie meeje.
1: Ja, goeie meeje.
0: Dan praten we even over het scootsen. Juste begonnen in Grauw. En,
1: ja, klopt.
0: Je hebt knap diend, Sybren.
1: Het ging hartstikke mooi. We gingen alles mooi op de regen. Het schipper doen we goed en de bemanning ding hun best er mooi. En ja, uiteindelijk kom ik hem maar net wel een plakje bij.
0: Ja, klopt. En ben er Rikke wat verhorings op de bedrijf op een scootsje Sybren?
1: Nou, we hebben een grutseltje dit hier. Dus ja, dat is eigenlijk de grutse verhoring. En een eigen gaffel die weer wat te slaat.
0: Ja. Dus en ik wat bemannings verhorings of alger hetzelfde dan vorig jaar?
1: Nee, eigenlijk hetzelfde. We hebben ja, één wisselingetje, maar voor de rest net volle.
0: Dus je hebt toch knap mooi. Dus, en dan gaan we morgen naar de Veenhoop. Dan,
1: ja.
0: Dan staat hij dan moet ik even zijn, op de 12e plak.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, dat is helemaal achteraan.
1: Dat is wel redelijk achteraan, ja.
0: Ja.
1: Vorig jaar heb ik vanaf 14e plakje ging het ik poelbest. Dus ja, we zullen zien wat we even een maatje kennen.
0: Ja, klopt. Wat verwacht je bij de Veenhoop? Ik in de
1: ja,
0: top 10?
1: Nou ja, dat hopen we wel natuurlijk. Ja, je weet het nooit, hè, die Lietse wetters. Het
0: nee.
1: Zijn alle kanten op.
0: Ja, klopt. Het is altijd een Lietse wetter daar. Dus ja, dat is wel altijd een krap on. Dan geven we even naar Jan Woord, artiestisch. Dan staat hij als tweede plak.
1: Ja, precies. Ja, dat is wel hoopvol. Ja, we zullen zien. Dat is hetzelfde. Daar kan je beroerd uitkomen of heel goed uitkomen uit de start. En dat, eigenlijk van nou dan is het zwartje dat het speelgoed aan de praat is.
0: Ja, klopt. Dus ik verwacht ze wel goede resultaten voor die Sybren.
1: Nou ja, ik hoop het, ik ook.
0: Ja, dus nou, ik zal ze nou praten willen, moet je me met scoot zien en maak er een hele mooie 2 weken van. En na weken dan zal ik daar weer even bellen, Sybren.
1: Nou, hartstikke best.
0: Nou, hartstikke bedankt, verdien.
1: We zullen maar de bemanning sowieso best van. Kom goed.
0: Ja, nou, dat we sterkte maar de jongens en doe met de groeten van mij.
1: Jojo.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meeuw. Welkom bij de lijsttoeren van Spanburger Spot op 18 juli 2022. We proberen zo meteen weer een mooie scootskippers uit te België. En einde van de show rond half even in die buurt, zien we half even, dan bel ik hem of Frans Veldman, dan praat ik over het scootsfilm. En heb ik verzoekjes, ik heb gerust naar de studio Bellion app op de telefoonnummer 0454-02121. Je kan ik een appje sturen. We gaan snel naar de volgende plaat. Ik een hele mooie nieuw van Toontje Lager. Net als in de film. Hier in Spanburg Spot tot om 4 voor het A. Mooie Hannes de Vries. Op de 16e jaar, 100 regio Heerenveen en omstreken.

0: for Brady.
1: Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Big City, Tol Hansen. Een hele mooie plaatje, een Hollandstalig plaatje. En toen heb ik Toontje Lagren, net als in de film. Jo, Harry Knoe, Spanburger spot elke snoot mee tussen 12 en 4 van mooi Johannes de Vries. Dan hebben we even naar komende tiesti. Heb ik een heel mooi programma. Dat is muzikaal onthaal van 8 tot 10 uur. Maar wie op de praatstoel is, dat weet ik even zo net. Dat is nog even een vraagteken, hè? Dus dan kan je me even bellen even voor verzoekjes, hè? We bellen zo meteen even naar Frans Veldman. Dan praten we even over het scootsje. En dan proberen we dan weer even naar je scootskippers even te bellen. Hè? En dan heb ik verzoekjes. Ik heb gerust naar je de studio bellen app op de telefoonnummer 0444. Zo is 02121. Dan draaien we jouw verzoekje op de radio op deze snoente mee. Mooi Spanburgspot. Mooi de enige echte Johannes de Vries. Hij heeft niks te doen, dan kan je me even naar het mooie jouren. Naar de Friese ballonfeesten. Op de nutsbaan. De auto's kunnen parkeren op de parkeertrein. Kost 5 euro. Je kan ook op een fiets. Maar de fietsen wel goed op slot zetten, hè? Ja, dat is ook de laatste dag van de Friese ballonfeesten op jouren, hè? Op jouwere. Nou, Johannes gaat net omheen gaan, maar de hete luchtballon. Die zit lekker veilig thuis, hè?

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van All Saints. Hier in Spanburg Spot. Elke snoot mee tussen 12 en 5. Mooi Johannes de Vries. En dan hebben we het al van Frans Veldman. Een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee, Johannes.
0: Ja, dan ben we... Ja, klopt. Dan ben we er weer. Want juster scootsielen op het mooie wetter van Grauw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooie wetter. Het is inderdaad wetter. Maar ja. Goed, zo Shen van de baan, echt romwetter is het net.
0: Nee.
1: Dus het is ik wat knieten op een soort plak.
0: Ja, dat zie ik, want er zitten wat scoots, die zitten een mooie balkoor, maar de geek op een scootsie.
1: Ja, hij is het jongen, hè? Echt. Ja. De geek bij elkaar over het dek heen is zo'n beetje.
0: Ja.
1: Maar je mag elkaar net eruit zien. Dus je moet zelf wel heel goed zien van hoe als de geek dorst. Want op het moment als de, maar de geek in een oorskoetje raakt, is dan krijg je een protest aan de kop.
0: Ja, dat willen we niet net, hè?
1: Nee, dat is net. Want ja, het protest trotszetten wordt en het wordt dat kent, dan heb je 14 punten aan de kont. En nou ja, dan krijg je dan een dreig kampioenschap direct.
0: Ja, klopt. Dat wel de skip is ik net.
1: Nee, maar deze eerste wedstrijd wien er nog wel wat leer voor me gehoord, vond ik. Ja? Want er wien genoeg situaties waarvan je zegt kennen van je bent wel wat lief van me gehoord. En eerst struien ze dan maar in vlagen, die hij ziet in het wand.
0: Ja.
1: En in het laatst, nou dan hel je hem er dan maar uit, want ze denken, ja, we hebben nog volle meer wedstrijden en misschien komen we elkaar nog wel weer eens tjern.
0: Ja, klopt. Dus ja, en dan geven we eerst even naar de justere, de eerste wedstrijd. Dus ja, Grauw was eerste over de finishlijn. Dus dat week, ik denk, nou, Douwe Visser, nou, dat heb ik net in de gaten.
1: Ja, nou, Douwe Visser in Grauw. Ja, ik met deze flink dier winnen ze er net helemaal goed bij.
0: Nee.
1: Toen winnen ze een wat mindere start, maar toen vielden ze geweldig naar voren. En dit hier, ja, de oude zou het zelf ik van begin wat een glokje. Maar, nou ja, Kleer zie je het zelf ik ook precies in de holle sabel van. En Grauw is zo verschrikkelijk bekend op dit wetter. Ze weten altijd in elke omstandigheden precies waar ze wijzen moeten. En daar maakt de Justerik weer optimaal gebruik van.
0: Ja, dan gaan we even naar Sybren van Ter Wisscha van Jan Woord. Die nummer 2.
1: Ja, dat kan wel eens een van de verrassingen van dit seizoen worden. Ja. En voor hier zitten ze er ook al geweldig goed bij. Zeker die eerste wedstrijd. 12 weken zakken ze toen een beetje voort. Maar het spul wel verrekte goed aan de praat. Ja. Dus ja, een van de dark horses, zoals ze dan altijd zo mooi zijn.
0: Ja.
1: Dat is toch zeker Jenne Ward. Ja. En ik zou stiekem achterholen, toch wel wat rekken horen, maar een podiumplakje voor hun. Ja.
0: Oké, dus we met Jenne Ward wat een beetje in de gaten horen.
1: Die moest meer dan gemiddeld in de gaten houden voor het klassement. En die zielen net alleen nog om elke wedstrijd... ja, natuurlijk, je zielen elke wedstrijd op zo goed mogelijk te dwan. Want je wil zo min mogelijk punten hebben. Zo geeft dat. Hoe minder punten, hoe heger je steen in het klassement. Ja, maar die zielen zeker ik voor het klassement.
0: Dan geef even naar de lampste scootsie van Jasper Visser.
1: Ja, zit er goed bij. Hartstikke mooi te start. Twaalf plakje in het begin. Toen ding ze even, ja, op een bepaald moment kwamen ze op trainerplakje. Ding ze een onvalslag op Drachten. Die pakte eigenlijk hartstikke verkeerd uit. Want toen kwamen ze op het vijfde plak terecht. In plaats van dat je hier omheen ging en zak je twaalf naar beneden. Maar lekker geweldig goed weer hersteld. En mooi naar het trainerplak daar shield. Ja, echt keurig dingen van Jasper.
0: Ja, dan gaan we even naar Akrum. Die had het ook heel super dient van Pieter.
1: Pieter Meijter, heel stabiel schild. Echt het hele eind continu op het vierde, vijfde plakje. Eigenlijk de hele tijd vijfde en in het laatst wisten ze het Drachten nog even te pakken. En ze konden het zo mooi voorbluwen en toen scoten ze van het vijfde nog naar het vierde plakje. Dus nou, ik ben benieuwd dat Pieter de kop erbij houdt bij de rest van het kampioenschap. Want ja, ze kennen het wel, maar ik krijg ook flink wieken. Ik zou soms in ieder geval hebben ze dan hele wisselende resultaten. Of ja, ze lieten zich toch een beetje de kop gek, want ze trok sommige dingen nut net nodig wezen. Een mooie top 5 met de zeilen kennen.
0: Ja, klopt. Dan geef even naar Klaas van der Meulen van Watson. Die had het ook heel netjes dient.
1: Die had het super dient.
0: Ja.
1: Die had het echt heel erg goed, het Klaas dient. Dat, ja, wat ze vorig jaar nog willen zien, dat ze goed starten en dingen, maar dat ze letter in de wedstrijd toch wat futzakken en dingen. Nou, wie er juist er helemaal net bij is, keurig de hele tijd in de top 5 size hebben ze ziel. Nou, in de laatste drachten nog even een paar kindjes, nog van 6 naar 5. Ja, dit is iets, dit smaakt wel naar meer bij Klaas, denk ik.
0: Dus Klaas, die giet de 12 weken mooi ervoor.
1: Nou, hij heeft in ieder geval een heel mooi begin zijn eerste wedstrijd.
0: Ja, klopt. Ja, dus dan geven we even naar je Hatem Hoekstra van Drachten.
1: Ja, die heel kort tweede lijn en in het laatst. Ja, ik denk af van hoe kan het nou dat ze in een zo'n oud zakje, heb ik even weer omgezongen. Ja, toen hebben ze toch een beetje oersield. Dat ze verder sield hebben dan het eigenlijk nodig was. En toen knipten, Bezijn en Akrem, die knippen er bij tussen trog. Ja, dan zak je in ieder geval trellen als je zegt, dat plakje daar. Ja. Nog een schattingsfoutje. Nou, misschien nog wat een beginnersfoutje. Maar voor de rest, ja, wel heel mooi shield en dingen. En dan krijg je zo'n iets foutje en dat kost je dan treien plakjes.
0: Ja, klopt. Dus ja, netjes. Dus had hem Hoekstra die maar oké wat in de gaten horen van de scootje van Drachten. Dan geven we even naar je.
1: Ja, wat zei je? Had hem Hoekstra, dit is in het tweede seizoen.
0: Ja.
1: Gewoon wedstrijd voor wedstrijd zielen. En als je stond aan wil weer als die is. En als zij een dieprijs mooi pakken kennen. Het hier juist haar kent. Dan zien ze direct lekker begonnen. Maar voor de rest net de hege verwachting van een klassement. Hè. Gewoon elke wedstrijd op zich. En dan zie je ontdekken wel weer aan je steen.
0: Ja, klopt. Dus dan geven we even naar je Huissen, naar je Sander Meter.
1: Ja, gedebuteerde skipper.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Netjes.
1: Heel mooi shield. Mooi stabiel. Elke keer goed erbij. Ja, misschien wat te leef is voor Drachten in het begin, want die hinden direct al een protestje aan kennen, want Drachten ja, die moest eigenlijk omheeg bij de start, dat ze oer de startlijnen heen kwam, ding ze net, daardoor kwam Huissen eigenlijk bij de start er minder uit dan wat kinden hier. Ja, daar ben ze leef is voor Drachten. Ze hebben heel schofte reden vlagen erin houden, maar in het laatst hebben ze hem er toch uithellen. Ik dat er zei van ja, ik begin ook krek inderdaad. En mijn eerste wedstrijd direct al in een protest te doen en dat in ze woont. Ja, zo wil je eigenlijk net beginnen. Maar aan de andere kant denk ik altijd, jongens, dan ben je nog aan het zielen voor een kampioenschap of net. Nou ja, ze hebben de verkeers nog eerst maar wat leers te wijzen.
0: Ja, klopt. Dus dan geef even naar je Jappie Visser van Snits.
1: Ja, Jappie kwam een beetje raar uit de startwaai. Ze lagen helemaal vrij, eigenlijk helemaal bij, net bij het startskip, maar aan de andere kant van de startlijnen. De lijn was hartstikke vrij, maar daar kon ze maar een heel iets kofje op bakboord zielen. En daarna moesten ze naar stuurboord daar. En als je het zeil op stuurboord, aan de rechterkant van het skip, hing je, hè? Ja, dan moet je alle skippen die het zeil aan de linkerkant hebben, moet je vooraan gaan. En dan moesten ze iedereen voorgingen letten. En toen kwamen ze eigenlijk als laatste om de eerste tonnen ik in. Hè? En als just dat je dan van 14 naar 8 zielen. En ze kwam nog dicht bij Huissen in het laatst.
0: Ja.
1: Dus, nou, dat scootje, dat wol, als ze de volgende keer bij de start er iets beter bij zitten, dan doet Jappie echt helemaal bovenin mooi.
0: Ja, klopt. Dus Jappie Visser bellen. Dus hij ging weer goed met Jappie Visser. Dus hij ging er weer mooi voor met scootzielen.
1: Ja, daarom. Minimaal top 5.
0: Ja. Dat denk ik in de top 5 dat hij komt weer. Dus dan geven we even naar Sietse Brouwer en Harmen Brouwer en Trineke zit erop. Dus ja, een hele bemanning.
1: Ja,
0: ja,
1: njogende plakje. Ja. Dan denk je misschien een beetje teleursteld. Ze hebben ergens een foutje maken, want ze hebben een strafrondje hebben ze draaid bij wijze van. Eigenlijk landje in de wedstrijd. En toen kwamen ze helemaal achterom terecht. Ja, en dan moet je weer naar voren zielen. En ja, dat is toch altijd lastig. Maar ja, zij binnen ik van helemaal uit het achterhoofd toch weer naar een jogende plakje gaan. Nou, dan is het nog te oersen, weet je dan eindigje. Want het ken ik samen wijzen. En nou, dat is wel een beetje fruit. Nou, de jouwer die ik helemaal achterin terecht kwam. En die is dan toch met het oprijden om naar voren te komen.
0: Nee, dus ik verwacht je wel Sietse Brouwer in die paar weken dat hij weer naar voren te komt.
1: Ja, nee, Sietse Brouwer gaat zeker ik mooi doen. En ze hebben Roelof Bouwmeester nou. Dat is de
0: adviseur.
1: Marit Bouwmeester. Marit is meerdere keren Olympisch kampioen. Zielwist. Dus die weten echt wel precies hoe wat het rent en steker. Als ze straks iets meer het rommere wetter krijgen. Nou, dan is Heerenveen toch wel het te kloppen scootsie, hè?
0: Ja, klopt. Dan gaan we even naar Willem Zwager van het Louter Scootsie. Nummer 10.
1: Ja. Nou, ze zijn nog wat aan het rommelen. Ik heb de indruk dat ze nog net alles echt voor mekaar hebben bij Louter. Zijn we vlinde weken, ik hem pas in het allerlaatst moesten ze nog een aantal aanpassingen doen aan het scootsie. Juster ziet er ook nog wel een bemanningslid zie het, in de wedstrijd, in de mest, om toch het zuil nog weer verder bij te strappen.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het nog net echt lekker rent. En ik vond het Willem, ik wou een soort risico nam op een bepaald moment. Mooi Langwaar. Hier Langwaar voorrang, maar Lauwet nam voorrang.
0: Ja.
1: En daar het Andries Brouwer zijn leven litten om het samen te zitten, want die hier zitten samen uit protesteren kennen.
0: Ja.
1: Nou, dat is net gebeurd.
0: Nee, want.
1: Ik denk dat ze zelf nog een soort bezig zijn met het scootje. En het is even een oude actie hoe dat verder rent. Maar ik denk dat ze nog een tijd nodig hebben om het spul er echt goed bij te krijgen.
0: Want ik denk over een paar dagen dat Willem Zwager dan dat hij de scootsie dan weer op zijn niveau weer heeft.
1: Ja, ze komen de 12 wedstrijden hebben Veen, Hoop en Jennewaar.
0: Ja.
1: Er is altijd wat een gringemerij.
0: Ja.
1: Dat is de vraag of je daar de tijd voor krijgt om het spul er dan echt goed bij te krijgen. Maar dan ga je naar het Ier van Wetter bij Ter Henne in eerste instantie.
0: Ja.
1: En nou ja, daar moest het spul er toch eigenlijk dan wel goed bij hebben.
0: Ja, dus dan geven we even naar Rinus de Jong van Jouweren, nummer 11.
1: Ja, een beetje teleurstellend. Vorig jaar heeft het woon bij Grauw en dan nou een 11e plakje. Ja, Rinus ging ik gewoon de mist in, nam te volle risico. Koe dat door de boei net heli. Ik moest zo alle oren ik voorgaan letten. Ja, dan kom je helemaal achteraan. En ze heb ik net van me gekregen om dat weer naar voren te zielen. Dus ja, iets betoefter zielen.
0: Oké, dus iets betoefter zielen. Dus hoop ik dat Rinus de Jonge dat jijt. Dus dan gaan we even naar Auke de Rood, Zuidwesthoeken. Nummer 12.
1: Ja. Auke toch van die heeft toch wel wat verwachtingen van. En Auke die zakken eigenlijk de hele tijd in het begin mooi bij. En die zakken steeds verder en een beetje achteruit en dan. En dan hoop ik dat het komt dat ze op dit wetter net helemaal goed uit de voeten kennen. En elke keer krijgen even in het verkeerde slagje zitten. Maar ja, ik vind toch jammer, ik zie er iets meer van verwachten.
0: Ja, kijk, wat meer verwachtte dat hij naar nummer 10 in die buurt dat hij kwam. Maar nee, het is weer een beetje naar achteren te gaan. Dus ik verwacht je ook de grote even wat beter in de competitie weer.
1: Ja, dat hier eigenlijk inderdaad Matten.
0: Ja.
1: Hij hier een beetje verder inderdaad naar voren Matten. En nou begin je direct daar weer en dan daar stop je.
0: Ja, dan gaan we even naar Lodewijk Meter van Drachten. Hele mannen.
1: Ja, die kwam heel even uit de start. Ik heb begrepen dat ze zelf de vak nog even naar beneden gaan hebben. En die hebben hier een akkefietsje met huizen voor de start. En dat hebben we nergens net in beeld gezien. Maar er was al wat argwaasje over en weer. Ja, koest ik voor Shen. Eigenlijk die huizen voor de start vooraan jammerden op de hele mannen. Dat ding ze net. En dat trok in de hele mannen eigenlijk wat raar in de penarie kwam.
0: Ja.
1: En wie ik heel let bij de start. Ja, dan moet je Sanne Ayn weer ophellen en dwan. En dat is lastig.
0: Ja, dat is altijd in Leicester. Dan gaan we naar de laatste plakken. 14e, dat is Andries Brouwer van Langwaar.
1: Ja, ik zou zeggen gewoon, oké, deze 14e plak, deze nemen we. Dit is net uw zwetter. We hebben nog even wat tijd nodig. Volgende wedstrijd weer en naar je kans.
0: Ja, dus dan gaan we even naar de... We gingen een voorspelling voor ons, jou en ik, vorige week. Nou, ik zei Sietse Brouwer van het JRV en op Ien. Nou, het waren Jasper Visser van het Lempste Scootsie. En Zuidwesthoek, Auke de Groot op nummer 3. Dan geven we even jouw voorspelling toe. Nou, Douwe Visser van Grauw op Ien. Twee Snits, ja. De Jappie Visser. En dan Sietse Brouwer op de derde plak. Dus daar heeft Ien goed.
1: Ik hier er inderdaad in goed.
0: En, ja.
1: Ja, als je er douwe grauw wordt er dan vaak neemt. Hè,
0: ja, van, ja, klopt.
1: Wie het ziende keer dat er al won op een jouwer. Dus ik hiermee wel even verwachten wat dat ongeert. En nou, hij maakt het dubbel in dwars, maakt er het burg.
0: Ja, klopt. Dus dan kan ik van mij ik met Douwe praten. Ik zei, ja, voor mij heeft ik een kleurken hier. Nee, hij heeft geen kleurken hier. Dus maar dat vond hij wel mooi. Dus dan gaan we even naar Moan, de Veenhoop. Dan hebben we even de lotting ik even zien. Want daar is een hele mooie opstekker van Langwaar.
1: Ja, Akram mooi helemaal voor om wat voort heen. En dan is altijd even al wachtje van wat van wie komt er. Mijn naam uit welke hoek komt de wien. Ik meen dat de wien toch wat in het noorden zitten zoeken. Nou ja, dan krijg je net de meest spannende baan komt erin te lezen. Maar klaar, we zullen het zien.
0: Ja.
1: Mag je dan voor opstarten? Nou, dan ben je al een heel eind op paard. En Akram als eerste voet en Langwaar als tweede en Lauwert als derde.
0: Ja.
1: Nou ja, voor Langwaar en Lauwert zou het zelf heel mooi zijn om direct dan even een goede degelijke uitslagdeel te zetten.
0: Klopt.
1: We zijn, ik mooi vierde, Lemmer vijfde voet.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan wordt het al een beetje lastiger, hè? Want naar voren zien is dan moeilijk.
0: Ja, klopt.
1: Als je helemaal achterin starten moet, als jouweren en drachten. En Jenne Waard, dat bent toch wel moeilijke wedstrijden.
0: Ja, klopt. Dus dan hebben we dan Jereveen, die staat op dit ziende plak. Nou, Sneek Snits, die staat op de jochende plak. Starm, die staat op de achtste plak. En Grauw op de zonde plak. Nou, Husum zegte. Nou ja, dan ja, dat is altijd pittig. Dus nou, ik zal een voorspelling doen met die voor morgen. Nou, Johannes verwacht Langwaar, Andries Brouwer op Ien. Nou, dan doen we Willem Zwager van Lauwert op 2. Nou, en Douwe Visser van Grauw op 3.
1: Oké. Dat is die voorspelling.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik ging toch van Pieter Meter deze keer, van Akker.
0: Pieter Meter, ja.
1: Ja. Pieter mooi op eerste starten en ik denk dat Pieter het nou een keer vier maandje geeft en die houdt zijn eerste plakje mooi vast.
0: Aha.
1: En ja, dan Willem Zwaga op 2, want Willem mat gewonnen, die moet gewoon presteren op een Veenhoop. En ja, ik zou het heel mooi vinden dat Klaas van der Meulen een podiumplakje. We zijn op jou, op draaien.
0: Op draaien. Oh, dat is wel hartstikke netjes. Dan geef we even naar je artiest, Jenne Waard. Ik heb een hele mooie voorspelling. Dan geven we naar Drachten, de hele mannen op 1. En dan moet jou er op nummer 12 starten. En dan Jenne Woord op 3.
1: Ja.
0: Ja. En dan geven we nou Drachten. Die moet dan op de vierde plak starten. Dan Heerenveen. Vijfde. Snits. Zegde. Starm. Zoon. Nou, dan geven we naar Grauw op de achtste. Huizen. Jochende. Lemmer. Tziende. Watzoin. Elfde. Tolfde. Lauwert. Willem. En dan geven we nou 13e Langwar en Akrum op de laatste plak.
1: Ja.
0: Ja.

0: Willem van der Wisch, Jan Wout. Die jongens die kennen het wetter, Derek, heel goed. En ze weten precies hoe de wind tussen al die bosjes trof energie. Ja, Vlindier, hij is een ikwond, hij is een monsterachtig dier. En dat ging ze nog een keer van. Maar vorig jaar mochten ze helemaal vooraan starten. Nou, van het tredde plakje, maar dat ging ze opredden.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk Sietse Brouwer op 2 en Jappie Visser op 3.
1: Oké, okay. Dus dan zullen we naar je komen, dus nog maar even jaren letten. Dus dan geven we naar je 22 juli, dan hebben we het herne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan geven we het serieuze wetter op.
1: Ja, dan geven we echt het mooie romme wetter op.
0: Ja.
1: Ja. Dus wat verwacht je daar? Ik spook je met wetter.
0: Ja, het is altijd even nou als je van wat van wien komt erin. En zou de voorspellingen nood binnen, bloedt er wel aardig winsting de hele weken. En dan krijgen we wel mooie wedstrijden voor zelf. En zeker ook mooi op het Rommelwet. En dan kan iedereen je nou eigen slagen kiezen. En dan komt het echt Rick op deel van hoe goed hij het spul Femmekoor. En ik verwacht je op ter henne Heerenveen.
1: Oké, okay. Dus... Dan verwacht ik eens een. Dat we langwarpen in bij te herne. Dan snits Twadde, Jappie Visser en Grauwe Douwe Visser op de treden.
0: Oh, oké. Okay. Ik Heerenveen op Ian op 2. Nou, een beetje een inschatting. Ja, ik denk toch Grauw en als trede de Lemmer deze keer.
1: Aha, ik wil heel mooi top trainen. Dan geven we even naar 23 juli. Dan is het thuiswetter van Andries Brouwer. Langwaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd.
0: Het wetter werd iets krapper in. Er iets minder rondte. Hebben we wat meer last ik van het dwarp en bosjes die om de Langwaarde wiel hier en daar steken. We zijn altijd wat rek aan mijn horen. Ik daarin leidde er wel om wat van banken en ze er mooi in krijgen. Langwaar is altijd wel heel mooi, want je kent geweldig mooi schenden van alle kanten. Nou,
1: ja.
0: Dat vind ik altijd spoordrag. En dat deed ik super gezellig.
1: Ja, dan zal Johannes een voorspelling van voor 23 juli van Langwaar. Nou, Andries Brouwer op nummer 1. Nou, dan geven we even naar je Huissem op nummer 2. Nou, dan dat we Auke de Groot op draaien.
0: Langwaar, dat betekent dat Rienis dan Sjenleed wat er kan. Dus Langwaar, Jouweren op 1.
1: Aha.
0: En op 2, ja, toch Snits. Snits zet het wel vaker. Heel goede dingen op Langwaar. Ik
1: yeah.
0: denk dat ze dat nou ook wel weer van elkaar kennen. En dan Jenne Waard op draaien.
1: Jenne Waard op draaien. Oh, netjes. Mooie voorspelling. En dan hebben we de Fritse, dan hebben we Rustdooi of Inhale programma. Als de...
0: Ja.
1: Ja. En dan 24...
0: Ik denk dat we een Rustdooi krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. Dan kunnen we hun opbouwen voor komende 24 juli. Dan hebben we Starm. Dan kan het altijd een spookje.
0: Ja, als de voorspellingen maar de wien zijn, dan denk ik dat de wien wel steen bloedt en dat we mooie schilderij krijgen. En dan is ze vreed. Dan kan ze even het feest van Langwaar zien. Hè?
1: Ja, klopt. Dat is ook al altijd mooi daar in het mooie Langwaar. Voor ons.
0: Ja, zij is het.
1: Ja.
0: En dan gaan ze de vreed naar Starem te halen.
1: Ja.
0: Een mooie snuk. Op een IJsselmar.
1: Ja, dat is. Ja. Dat kan ook altijd een spookje, hè?
0: Ja, daar is altijd even een ouwaartje van hoe komt het nooit waar daar voor zelf. Want, daar ken het behoorlijk op spookje. En als ik stiekem even sjoch van wat binnen de voorspellingen was, dan. Zou het nou liggen? Komt er knap wien te steken op Starem. Dus ik hoop dat we dan ook zielen kennen.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik zal verduimen dat we zielen kennen daar in het mooie Starem. Dan hebben hun ook wat moois. Want vorig jaar konden hun daar net zielen. Dus toen hebben hun wat oors dient.
0: Ja, dan heeft altijd een alternatief programma.
1: Ja.
0: Het Phil Noah

0: je wil zielen. En nou ja, zou de voorspellingen ook binnen, ja, zo de knap binnenkomen. Maar ja, de verwachtingen ben ik altijd vol van, ik kan al wat zien, een keer verhoren.
1: Ja.
0: Het is nog dan ooit voor. Dus we beginnen er eerst van u dat ze mooi zielen kennen.
1: Dus dan jaren we na je week al snel wel hoe het gaat. Dus daar in het Sneus in Starm, dan jaren we Sneus wel in Spanburg spot. Wel, hoe het gaat deze week?
0: Ja. Ik ben heel benieuwd, want dan just toch wel een beetje een eerste schifting wil wat ik kom in klassement. En nou, ik ben benieuwd. Er doen verschillende kenners die zijn klassement wordt nou pas op de allerlaatste wedstrijd wordt beslist.
1: Klopt.
0: Ik ben benieuwd hoe het komt. Dus ik kandidaten genoeg en er zijn al een paar die hebben de eerste wedstrijd al aardig punten gekregen. Dus die moeten ook zorgen dat ze net de volle meer erbij krijgen. Want anders wordt het verschil direct wel heel druk.
1: Ja, klopt. Dus dan jaren we naar je snel wel hoe het gaat is voor ons. Dus we horen wel contact. En hartstikke bedankt,
0: ja, voor,
1: en we hartstikke bedankt voor die partijer.
0: Ja,
1: en wij bellen naar je snel wel op. Dan praten we er even over.
0: Volgende week is 9, hebben we het er weer over.
1: Oké, okay. Jo, hoi.
0: Hoi.

0: Ja, dan schouwen we deze muziek even aan de kant. Dan hebben we Sietje Brouwer rond het telefoon van het scootje van het JRVN. Een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee. Hoi, dames.
0: Goeie, want juster scootje begon in Grauw. Bist een beetje tevreden op de jochentenplak?
1: Nou, zo'n resultaat ben ik net echt tevreden hoor, natuurlijk.
0: Hey.
1: Maar ik denk wel dat we een heel soort hele goede dingen in hebben. Dus ik denk wel dat dat het resultaat net, maar nou, het zie om wie ik wat tevreden hoor.
0: Ja, dus ben er ook wat verorings op die scootje Sietse Brouwer?
1: Ja, natuurlijk wel wat verorings. We hebben mijn manningsleden, we hebben mijn zuil, mijn vak. Er zijn al dingen die we even. We hebben natuurlijk maar getraind de oude maanden. Dus ja, dat is een verorren. Ja.
0: Ja, goed. Dus. Wat verwacht die twee weken met scootsie?
1: Nou, ik verwacht dat het spannend wordt. En ik verwacht ook dat we wel weer mooi lang gaan. We hebben grauwe hoorn en was stuk of saai, dus het is een heel best resultaat.
0: Nee.
1: Maar we willen wel, we hebben nu nog twaalf wat lastigere wedstrijden. En
0: ja.
1: Dat ik wat mooi zit ermee. En die hopen we op een goede trot te komen. En dan laat het alweer weer eten natuurlijk.
0: Ja, ja. Klopt. Morgen bij de Veenhoop, dan stoppen dit zie in de plaak.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, dat is het lot van de lotting, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. En dan.
1: Ik heb niks van aan, dat is wat het is.
0: Ja, en dan gaan we even naar Jan Water. Dan staat op de vijfde plak. Dat is wel heel netjes.
1: Ja, dat is wat het is. Dan moet het ik al nog maar even mij zitten. Hier hebben we het gewoon over de dingen doorgaan en de goede dingen doorgaan. Dan zit ik er net doorheen. Ja, maar ja, wat krijg ik al zo met de Jerike en wat geluk gaat.
0: Ja.
1: In de oude wetters. En ja, we hebben heel veel dingen zelf in de hand, maar kijk, een stukje waar je soms net in de hand hebt met een mij zitten. Maar dat ging wel vanuit.
0: Ja, je mag geen daarvoor en wij volgen je bij Sponburg Spot Jemeke mooi. Dus
1: ja.
0: wij zullen van je duimen dat Jemeke in de top 10 komen. Waar in de top 3 vind ik wel hartstikke mooi.
1: Ja, nou ja, we doen het best en daar doet het voor. Dus we kunnen het omwerken nu natuurlijk.
0: Ja, succes mooi Harmen Brouwer en Trineke en de oren die op de scoot zitten. Dus wij gaan ervoor zitten.
1: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel jong.
0: Oké, een hele goeie is nooit meer bij verder. Hoi hoi.
1: Ja, dat ik. Hoi hoi.
0: Nou, dat we Sietse Brouwer van Heerenveen. Dus... Wij gaan een mooie volgje bij Sponburg Sport. Dus Johannes, zit ik op de klok. Het is weer bijna 4 uur. Dat betekent dat ik een mooi stopje, mooie Sponburg Sport op deze stond mee. Op 19 juli 2022. En na 4 uur heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijske Muziek. Maar Romke Kroen, die tot ons hoorn over de tafel. Zondag hebben wij Radio Sponburg non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ja jongens, maar even rustig gewoon. Hè. 10 of 8 uur moet je met beginnen. Dus en na je week tussen 12 en 5 dan ben ik weer met Sponburg Spot. Ik zeg tot na je week. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ga met mij door het vuur heen voor ons twee. Zoek een weg door de pijn heen voor ons twee. Draag met mij 1000 kwalen voor ons twee. Ik zoek vertwijfeld naar die kracht. Ik had het echt niet meer verwacht. Zoek een weg

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Boer.
2: Welkom, welkom, welkom. Aflevering 250, die van 19 en 20 juli 2026. Welkom.
3: Een jubileum voor ons.
2: Ja, 250. Ja, en, van deze uitzending van Afslag Maandag.
3: Ja, ja. Ongekend hè, dat we er nog steeds zitten. We gaan er weer tegenaan. Nieuwe week, nieuwe kansen en nieuwe evenementen. Welke dat zijn, dat gaan we straks even met je doornemen.
2: Zo wees een goede plaat doen. Zometeen de bus stop van de Hollies. Eerst ZZ Top, Give Me All Your Love In.

0: The Hollies en Bus Stop hier op Radio Spannenburg. Daarvoor, daar hadden we natuurlijk ZZ Top en Give Me All Your Love in. En dat betekent maar één ding.
1: We gaan beginnen.
0: Pam pam, jabbedabbedabbadam. En nogmaals welkom bij Afslag Maandag aflevering 52. En dit zit er onder andere in.
1: Feest rondom het SKS Scootsersielen. Onder andere het Scootsiefeest in de Hernegaten losbarsten. En ook zijn er feesten als de wedstrijden in Langweer en Woudzend gehouden worden. Verder hebben we dit uur nieuws uit de regio. De ondernemersvereniging van Lemmer die heeft een nieuwe naam gekregen. De organisatie die heeft namelijk afgenomen van de naam BIZ. En gaat voortaan verder als Lemmer leeft. En daarmee wil de vereniging duidelijk maken waar ze voor staan. Namelijk een levendig dorp waar meer activiteiten, samenwerking is. En ook betere uitstraling voor Lemmer. Ja, de vraag is alleen, hoe gaan ze dat bereiken? Nou, daar gaan we naar op zoek. En het weer, Hollands zomerweer. Dat betekent zon, wolken en wind. Maar dinsdag van betekenis ja, blijft er uit. Waardoor het land gewoon zeer droog is en blijft.
0: Juist.
1: En dan is het gor droog.
0: Ja, nou dat merkte ik inderdaad. Mm-hmm. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zekers.
0: Ik heb hier het kantje. Geef ik aan Ronald.
1: Heb je die uit het archief weer
0: bij mij thuis komt hij weg.
1: Ja, komt hij thuis weg?
0: Komt thuis weg.
1: Dames en heren. Vanuit het huis van Erik. Drukwerk. Je loog tegen mij. Of is het kantje B, een regeling?
0: Nee, hij is goed. Hij komt vanaf deze kant. Kant A dan. Kantje A.

0: Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony in Ivory. En daarvoor hadden we drukwerk, je loog tegen mij. En ik zei tegen Ronald, volgens mij is het helemaal niet origineel.
1: Jij wist het zeker zelfs.
0: Ik wist het eigenlijk wel zeker. En ik heb het opgezocht. En ja hoor, het blijkt inderdaad niet origineel te wezen. Want dat was deze, Door elkaar terug van Troye. En dat is een stukje slower, moet je opletten.
2: Toen ik thuis kwam was jouw deur voor mij op slot. En je deed
0: op 1977, maar dat is een stukje slower. En volgens mij kan ik me herinneren dat ze ooit een keer zeiden van... Doen jullie het maar, zei ze tegen het
1: Nou, drukwerk. Dat verbaast me niks, die vraag.
0: En dat,
1: nee.
0: Dat werd dus een hitje.
1: Juist.
0: Nou, zo kom je toch wel eens wat bij op deze zondagavond of maandagochtend hier bij Afslag Maandag. Waarvoor het nu tijd geworden is voor feestjes rondom de SKS gebeuren.
1: Ja, dinsdag en woensdag dan vindt het Schoetsenfeest plaats op de ijsbaan in Terherne. Traditie, gratis toegang. Dinsdag dan staat de band Knockout op het podium. Coverband compleet met de blazerssectie. Die zorgt voor een avond vol met bekende hits en feestmuziek. En woensdag, Gaatse Bosma.
0: Jazeker. Hij is ook overal, hè, die man.
1: Hij komt overal, ja. En hij zal zijn bekende stelsplaat wel weer gaan draaien. En we gaan dan meteen maar door naar Langweer. Woensdag 22 en donderdag 23 juli. Dan is daar het Schoetsensielen en het feest Panaderoplein hebben ze gemaakt aan de Born. En er is ook muziek bij Noffelijk en de Pub. Daar is beide dagen volop feest met live muziek. Op het programma staan onder andere optredens van DJ B, Martijn Zanger, Fons Veurink en Danny Panadero
0: ja,
1: zelf.
0: Ja, ook als het dat Panaderoplein heet, hè? Dan moet hij ook langskomen.
1: Handjes!
0: Ja.
1: Ja, dat is allemaal rond de kade, de jachthaven en het evenemententerrein dus.
0: Ja, en dorpshuis De Druwpol in Woudzint, die organiseert op zondag 26 en maandag 27 juli het muziekterrein Scootsje Live. Het festival dat vindt buiten plaats, dat is voor het dorpshuis en de toegang, dat kost je niks. Voor kinderen is er een springkussen aanwezig. De optredens die duren beide dagen van 16:30 tot 23:00. Zondag 26 juli dan treden Imke en de Farmbreakers, Sietse Heima en Lex Timmerman op. Dan maandag 27 juli, Joop Obama en de Presidents. Nou, daar is hij weer, Gaatse Bosma en DJ Sander Pos. Die staan dan allemaal op het programma.
1: Ja, en dan pakken we het schema van de SKS er even bij. Deze maandag op de Veenhoop, dinsdag in Jennewoord. En daarna komen ze naar onze regio. Woensdag dan is de wedstrijd op het Snekemeer bij Terherne. En donderdag in Langweer.
0: Oké. Nou, dan zijn we daar weer bij.
1: Yes, dat weer afgevinkt. Gaan we zo meteen naar het weerbericht. Holland zomerweer op komst.
0: Nou, dan gaan we een beetje Sunny draaien. Bobby Habits, Sunny.
3: Sunny.

0: Living Blues, Wang Dang Doodle op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je luistert. Is het weerkoortje al aanwezig eigenlijk?
1: Ja, de deuren staan hier wagenwijd open in ballen.
0: Ik had ze al gezien en...
1: Ongekend.
0: Altijd onverwacht, die lang.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Nou, met Ronald van der Pol.
3: Maandagochtend, dan is het droog. Mix van wolkenvelden en zonneschijn. Daar gaan we de week mee beginnen. Temperatuur 15 graden. Maandagmiddag, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Met nog steeds een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het oosten van het land is er een kleine kans op een bui. Dus de paraplu hebben we hier in Friesland niet nodig. De maxima die liggen bij ons rond de 21 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Die blijft maar doorblazen. Dan de maandagavond. Dan zijn er opklaringen. Kan het ook flink afkoelen. Aan het einde van de avond vrijwel overal temperaturen onder de 15 graden. Kun je een lekker fris de nacht in. Droog en in de loop van de avond gaat de wind afzwakken. Blijft uit het noorden waaien. Dinsdag dan wordt het weer iets warmer. Met temperaturen rond de 22 graden in onze regio. Het blijft daarbij droog met de afwisseling van zon en wolken. De meeste zonuren zijn dinsdag weggelegd voor het zuidoosten van het land. En er staat een matige wind uit noordelijke richtingen. Woensdag dan brengt een noordwestelijke stroming meer buien onze kant op. De meeste buien die trekken over het noordoosten van het land. Daar krijgen we waarschijnlijk dus een staartje van mee. Houd de neerslagradar maar even in de gaten. Het wordt woensdag 20 graden en dat bij een matige tot aan het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. En ook op de langere termijn blijft de wind in eerste instantie uit het noordwesten tot westen waaien met maximum temperaturen donderdag van 20 graden, vrijdag 22 graden. Vanaf zaterdag komt er weer warmere lucht richting Nederland, met dan vooral in het zuiden en oosten weer kans op zomerse temperaturen van meer dan 25 graden. Daar moeten wij nog eventjes op wachten. De kans op regen is eerst klein en de zon heeft vaak flinke ruimte om te schijnen.
0: Oké, nou dan de weersbrug van deze week. Daar ben ik ook wel reuze benieuwd naar.
3: Wisselen in juli regen en zonneschijn. Het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
0: Kermis!
1: Kermis.
0: Ja, precies. Zometeen een afslag maandag.
3: Gaan we het hebben over de ondernemersvereniging van Lemmer, de BIZ. Die gaat verder als Lemmer leeft. Waarom doen ze dat? Antwoord op die vraag binnen nu en een kwartier.
0: Dit is Charles Aznavour.

0: Fisher Zet, The Worker, op Radio Spannenburg. Tijd geworden voor nieuws uit de regio. Even kijken, dan moeten we die hebben. Yes.
1: De ondernemersvereniging van Lemmer die heeft een nieuwe naam gekregen. De organisatie neemt afscheid van de naam BIZ en gaat voortaan verder als Lemmer Leeft. Daarmee wil de vereniging duidelijker maken waar ze voor staat. Een levendig dorp met meer activiteiten, samenwerking en uitstraling. Volgens voorzitter Herman Teuling wist vrijwel niemand wat de afkorting BIZ precies betekende. Het stond voor bedrijf investeringszone. Met de nieuwe naam hoopt de vereniging herkenbaarder te worden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Lemmer Leeft wil de komende jaren inzetten op meer evenementen, zoals sfeermarkten en toeristische activiteiten. Ook wordt samen met de gemeente De Vrieske Marre gewerkt aan een centrumvisie. En daarbij gaat aandacht uit naar betere bewegwijzering, aantrekkelijkere wandelroutes en meer groen in het dorp. Als de plannen volgens schema verlopen, kunnen de eerste zichtbare veranderingen al volgend jaar zichtbaar zijn. Uiteindelijk moeten de verbeteringen bijdragen aan een aantrekkelijker Lemmer richting het 800-jarige bestaan van het dorp in 2028.
0: De vlindergroep IVN Zuidwesthoeken heeft haar 35-jarig bestaan gevierd in het natuurgebied De Wieldenmerk bij Harig. Centraal stond coördinator Adrian Hol, die al jarenlang een drijvende kracht is achter het onderzoek naar vlinders in de regio. De werkgroep die houdt zich sinds begin jaren 90 bezig met het inventariseren van dag- en nachtvlinders en levert daarmee waardevolle gegevens voor natuurbeheer en biodiversiteit op. Tijdens de jubileumdag konden bezoekers deelnemen aan excursies, kennis maken met vlindervriendelijke planten en meer leren over de natuur in het gebied. En ook werd er een speciale vlinderbioscoop ingericht. In de avond sloot het programma aan bij het Nationale Nachtvlindernacht, waarbij bezoekers met behulp van verlichting honderden verschillende nachtvlinders konden observeren. Volgens Hol laat het jubileum vooral zien hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers is geweest voor het behoud van de kennis over de natuur in Zuidwest-Friesland. De werkgroep wil zich ook de komende jaren blijven inzetten voor onderzoek, educatie en bescherming van vlinders.
1: Goed nieuws voor klanten van kaasboer Sieberen. Het bedrijf dat vorige maand failliet ging, krijgt een doorstart dankzij kaashandel Van der Wal uit Garijp. En daarmee blijven de bekende kaasbussen voorlopig door Friesland en de polder en delen van Overijssel rijden. Eigenaar Arjen van der Wal die zag in het failliete bedrijf mogelijkheden voor groei. Hij besloot na overleg thuis de activiteiten over te nemen en werkt inmiddels aan een nieuwe start. En daarbij wordt ook gekeken of voormalige medewerkers kunnen terugkeren binnen het bedrijf. De reacties van klanten zijn volgens Van der Wal positief. Veel mensen zijn opgelucht dat het vertrouwde bedrijf behouden blijft. Daarnaast zijn er plannen voor een vestiging in Sint-Niek, zodat klanten in de Vrieske Marre weer dichtbij terecht kunnen voor hun kaasproducten. Meer nieuws in de app van Spannenburg en op rtvspannenburg.nl. De warme en droge zomer die zorgt dit jaar voor opvallend veel hooikoortsklachten. Artsen zien landelijk

0: pauw, pauw. Lekker hoor. Bloemink. Ja, je wacht nog op iets, hè, maar dat gebeurt niet meer.
1: Nee.
0: Good Morning Freedom op Radio Spannenburg. Even kijken, in Groenbericht hebben we nog.
2: Voetjes van de vloer, zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Ballroom dancing in Zalencentrum met Haske in Jouweren. En de live muziek wordt verzorgd door Tresiek. Ballroom, oldies, country en Latin, het rond allemaal voorbij. Voor iedere dansliefhebber valt er dus wel wat te beleven. Entree is een tientje.
0: Dat is niks.
2: Dat is weinig.
0: Zometeen in afslag maandag, 2:00 to 9:00.
2: Gaan we het hebben over Sjoerd Wierda en Chalina Hazenberg. Misschien nog een onbekende naam, maar woensdag niet meer. Ja. Het is namelijk het bruidspaar bij de Boerenbruiloft in Jouweren.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
2: En het had niet alles geschild of ze hadden elkaar nooit leren kennen.
0: Oh.
2: Ja, hadden we ook geen boerenbruiloft gehad.
0: Ik zou net zeggen, hadden we ook geen boerenbruiloft gehad. Nee. Okay.
2: Of dan hadden ze een ander stel gevonden natuurlijk.
0: Ja, nou, dat weet je dus niet, hè?
2: Nee, het schijnt nog wel eens moeilijk te zijn.
0: Precies, precies. Goed, dat en meer na het nieuws van 9 uur. En na het nieuws van 9 uur zijn we het er uiteraard weer. We sluiten dit uur af met onder andere Diesel, Down in the Silver Mine, tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 250, die van 19 en 20 juli 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we het hebben over even boeren en een historische boerenbruiloft.
3: Oh, ik ga alvast even een boer opwekken.
2: Nee, dat gaan we niet. Nee, wil je mijn achternaam niet misbruiken?
3: Nee, dat, sorry. Dat is niet netjes, nee.
2: Nee, dat is inderdaad niet netjes. Maar het kan gebeuren.
3: Ja. We gaan de playlist erbij pakken, Erik.
2: Ja, goed plan.
3: Santana, hold on. Moet je op wachten.
2: Oh,
3: ja, dit is Queen.

0: Het is 9 minuten over 9. Dit was Santana en Hold On op Radio Spannenburg. Het is zomer in de Frieske Marren.
1: Oh.
0: En daarom gaan we er massaal op uit. Maar we kunnen ook gewoon dicht bij huis blijven, hè?
1: Ja, want in Wiekel, daar is zaterdag 25 juli... tenminste, openen dan 5 agrarische boerbedrijven in Wiekel dus. Van 11 tot 5, die doen hun deurtjes open tijdens Even Boeren. Bezoekers kunnen dan kennis maken met het boerenleven... en deelnemen aan een tal van activiteiten. Er zijn onder andere meer kalfjes, geitjes, lammetjes er allemaal te bezien. Bezoekers die kunnen koelmelken. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen of op traptrekkerparcours. En er zijn diverse proeverijen. Toegang kost je verder niks. Deelnemende bedrijven zijn onder andere draaimechanisatie en constructie. Melkveebedrijf Dijkstra, melkveebedrijf Visser, melkveebedrijf Terpstra en geitenhouderij Veldman. Voor meer informatie en de route die kun je op evenboeren.nl vinden en via hun Facebookpagina Evenboeren. En hier is Ronald met een boer.
0: Nee, hij is niet op afroep beschikbaar.
1: Ja, misschien maar beter ook.
0: Dan deze woensdag, 22 juli, dan staat jouw geweer in het teken van de boerenbruiloft. Dan wordt een complete Friese boerenbruiloft uit de 19e eeuw nagebootst. En dit jaar vormen Sjoerd Wierda en Tjalina Hazenberg het bruidspaar. Ja, hoewel het huwelijk uit 1850 wordt nagespeeld, leerden deze twee elkaar op een moderne wijze kennen, namelijk met een dating-app. Alleen hun eerste afspraak verliep niet helemaal volgens het plan. Want ze stonden op verschillende locaties bij een supermarkt te wachten. Ja, dat werkt niet zo goed, hè? Nee. Nou, uiteindelijk vonden ze elkaar toch nog, sloeg de vonk over. En voilà, woensdag stappen ze in het huwelijksbootje. Dat kunnen jullie allemaal meemaken deze woensdag in Jouren. Om 10 uur is het défilé. Een défilé van rijk versierde chaisen door de Midstraat. En daarna volgt de historische huwelijksceremonie in Park Herenmaastaten. Waar het bruidspaar dus wordt getrouwd door de Grietman. De deelnemers die dragen authentieke Friese klederdracht. En gebruiken traditioneel versierde chaisen. Die worden getrokken door de Friese paarden. Dan om 12 uur dan is de traditionele bruiloftsmaaltijd. Daar kun je kaarten voor kopen. Dan kun je erbij zijn. Gedurende de dag komen diverse oude Friese gebruiken terug, waaronder het overhandigen van een rijk versierde bruidegompijp, traditionele geschenken en oud-Friese gerechten, zoals de proenbollen. In de middag dan is er nog een historische haardraverij, een demonstratie van de dames Zadelclub Fleurop en de grote ringrijderij. En dan om 16:30 dan is de afsluiting van de dag met de prijsuitreiking.
1: Hoe romantisch, een supermarkt als eerste date. Heerlijk, ik vind dat mooi. Ja, zo lekker gewoon gebleven.
0: Ja.
1: Waar spreken we af? We spreken af bij de supermarkt.
0: Maar dan moet je wel de goede supermarkt inderdaad.
1: Ja, dat is maar één goede supermarkt.
0: Is dat zo?
1: Jazeker.
0: De Friese supermarkt van Muren zeker.
1: Ik zeg niks.
0: Nee. Zomerse muziek komt eraan van Volkert Hans Tolsma. Simmer Jong na Cindy Lauper. Dit is Girls Just Wanna Have Fun.

0: Voortops Reach Out. I'll be there op Radio Spannenburg. Je luistert na afslag maandag. Mooi dat je er nog steeds bij bent.
1: Zeker.
0: Feestjes, daar zijn we dol op. Vooral als het hele mooie feestjes zijn. 475 jaar,
1: ja, dat is lang.
0: Dan ben je wel heel oud, hè?
1: Ja, dat is lang.
2: Dat gaat niet over een mens, toch?
1: Nee. Heerenveen namelijk, die viert dat op 24 juli. Het zou mooi wezen als over 25 jaar is nog een groter feestje, denk ik. Dat is namelijk 500 jaar. Maar we gaan eerst deze meemaken, 475. Veenster Erfgoed die organiseert samen met Historisch Heerenveen een uitgebreid jubileumprogramma. De festiviteiten beginnen om 10 uur bij de Krijgstaten met een... over Krijgstaten, hoe spreek je dat uit? Jij weet dat beter dan ik.
0: Krijgstaten?
1: Ja, precies. Jij bent een echte Heerenveener.
0: Nou, totaal niet.
1: Nee, precies. Met een officiële opening door Marco van der Werf. En dat is namens het Veenster Erfgoed en wethouder Oyana Chang namens de gemeente Heerenveen. En vervolgens treedt rapgroep Heren van 't Veen op een speciaal jubileumlied. Kijk, dat is altijd leuk. Historicus Meindert Schoor die verzorgt daarna een lezing over het ontstaan van het dorp. Gedurende de dag zijn er op verschillende locaties activiteiten voor jong en oud. In Museum Heerenveen is een speciale jubileumtentoonstelling. Dat is gratis te bezoeken. En verder zijn er een begeleide fietstocht langs de historische Schotsarlandse Compagnonsvaart. Een première van Escape Tour de Hel van het Noorden. Vaartochten met de zeilpraam door het Herensloot. Taxaties door veilingmeester Haaien Dijkstra. En kinderactiviteiten waarbij gewerkt wordt aan de maquette van het eerste Heerenveen. En ook verzorgt Meindert Schoor een historische lezing in de trouwzaal van de Krijgstaten. En voor enkele activiteiten is aanmelden wel even verplicht. De jubileumdag die wordt afgesloten met live muziek en een ontmoeting op het terras van het Grand Café Het Gerecht in Heerenveen.
0: Gaan we naar twee zomermarkten die we nog voor jou in de aanbieding hebben. De eerste is in Lemmer, aanstaande zaterdag tussen 11 en 5 zomermarkt. In het centrum van Lemmer, langs het water. Bezoekers die kunnen langs de vele marktkramen wandelen en genieten vanaf de terrassen. En ondertussen dan kijken naar de passerende boten. Het is een combinatie van markt, horeca en watersport. Zorgt voor gezellige sfeer voor jong en oud toerist of inwoner.
1: Ja. En dan hebben we nog zaterdag 25 juli. Daar staat Koudum in het teken van het Koudum Simmer Festival. Van 10 tot 4 is een grote braderie waar ondernemers, ambachtslieden en organisaties hun producten en diensten gaan aanpresenteren. En daarnaast is er een rommelmarkt waarbij bezoekers kunnen zoeken naar tweedehands spullen, bijzondere vondsten en leuke koopjes. Het festival staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en lokaal ondernemerschap.
0: Zometeen om 9:30 het weerbericht met Erik de Boer.
1: Hey, dat is toevallig, dat ben ik.
0: Dat is jouw taakje, hè, voor de komende 6 minuten. Even de weergoden bellen.
1: Ja, ik ga alvast even de telefoon pakken.
0: Gaat het goed komen of niet met de zomer?
3: Hallo, meneer,
0: je hoort het zometeen.
3: Hallo.
0: Amy McDonald.

verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: En dat ben ik. En groeten uit Maaiveld. Het is 1:30 over 9:30. 1026, dat is de luchtdruk in Balk.
1: Radio Spallenburg. Weerbericht.
0: En dat krijg je van Erik de Boer.
2: Maandagochtend is het droog met de meeste van wolkenvelden en zonneschijn. En het wordt ongeveer 15 graden. Maandagmiddag blijft op de meeste plaatsen droog met nog een kleine afwisseling van zon en wolken. Alleen in het oosten van het land is er een kleine kans op een bui. De paraplu hebben we niet nodig. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Maandagavond zijn er opklaringen. Kan er flink gaan afkoelen en blijft aan de avond vrijwel overal al temperaturen onder de 15 graden. Blijft wel lekker droog. Er staat slechts een zwakke wind uit de noordelijke richtingen. Dinsdag dan wordt het weer iets warmer met een middagtemperatuur van ongeveer 22 in onze regio. Het blijft daarbij droog met de afwisseling van zon en wolken. En de meeste zonuren zijn weggelegd voor het zuidoosten van het land en er staat een matige wind uit de noordelijke richtingen. Dan de woensdag brengt een noordwestelijke stroming meer buien. De meeste buien trekken over het noordoosten van het land, dus woensdag wel even de neerslagradar in de gaten houden. Het wordt 20 graden, staat een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En op langere termijn blijft de wind in eerste instantie uit het noordwesten tot westen waaien, met maximaal op de donderdag maximaal 20 graden. En vrijdag zo'n 22 graden. Vanaf zaterdag komt er echter weer warme lucht richting Nederland, met vooral in het zuiden en oosten kans op zomerse temperaturen met dan 25 graden. De rest van de kans op regen is klein en de zon heeft flink wat ruimte om te schijnen. Zometeen de bubbelvoetbal in Balk. De Crazy Piano Show in Oude Meerdum. Excursies op de Oude Meerdum Cliff. Het zit er allemaal aan te komen. Maar dat niet alleen. Ook Sarah en Melissa aan de check on dock. En Danny Panadero. Hij is er weer.
0: Danny Panadero. Niet
2: hij is overal, hè. Ja.
0: Terug naar de muziek. Dus de Golden Earring. En The Devil Made Me Do It.

0: week krijgen we allemaal mails op de redactie. Mogen we op de radio? Ja, natuurlijk mag dat. info@radiospannenburg.nl, alle evenementen die kant op. En dan kon onze digitale postduif ze bij je ophalen. En Erik heeft de post van de digitale postduif inmiddels ontvangen.
1: Ja, die heeft er een mooi werkje van gemaakt.
0: Het zijn nogal wat evenementen die deze week binnen zijn gekomen. Ja.
1: We moeten er snel aan beginnen, want anders komen we er niet doorheen, denk ik.
0: Mooi, kom maar door.
1: Sociaal werk De Keer in Cool DFM, of Cool DFM, die organiseren ook deze zomer weer Simmer in de Frieske Marre voor jongeren van 10 tot 18. Op dinsdag 21 juli staat het bubbelvoetbalprogramma. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4. En dat is op het veld bij Bogeman in Balk. Deelnemers die stappen in de grote opblaasbubbels en nemen het op tegen vrienden tijdens een sportieve en hilarische wedstrijd. Aanmelden kan bij Erwin van Sociaal Werk De Keer via 06. 8239-3475. Ook daar te vinden op onze website.
0: En je weet wat ze zeggen. Uiteindelijk wint Argentinië.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Dan zaterdag 25 juli, s'avonds om 19:30. Dan staat De Brink in Oude Midden in het teken van de Crazy Piano Show. Arjen Baakman die verzorgt dan een avond vol met live muziek, verzoeknummers en het benodigde entertainment. Oftewel, laat je verrassen door een energieprogramma met bekende nummers en meezingers.
1: Natuurmonumenten die organiseert deze zomer excursies op het Oude Middenmeer Klif op zaterdag 25 juli en op 1 en 8 augustus. Tijdens ongeveer 2 uur durende wandelingen krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis, natuur en landschapsontwikkeling van het gebied. Deze excursies die starten vanaf de parkeerplaats bij het natuurgebied. De wandelingen die zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Na afloop is er gelegenheid om nog even onder het genot van koffie en thee na te praten. En aanmelden kan via natuurmonumenten.nl.
0: Zaterdag verzorgen Sarah en Melissa een muzikaal optreden in de Tjerke Orne Dok in Lemmer. Dat concert dat begint om 3 uur, is gratis toegankelijk. 17 jaar zijn beide muzikanten. Ze leerden elkaar kennen tijdens de musicalopleiding Must. En ze delen sindsdien hun passie voor muziek. Tijdens het optreden brengen ze bekende nummers van onder meer Bluff, Maan en Claudia de Breij. Daarbij begeleiden ze zichzelf op piano en gitaar. En met hun tweestemmige zang belooft het dan ook een sfeervolle muzikale middag te worden. Het concert dat maakt deel uit van het programma Tjerkenpaard, waarin kerken in de hele provincie geopend zijn voor publiek.
1: Zondag 26 juli dan organiseert Danny Panadero om 20:30 zijn jaarlijkse optreden op het dak van het havenkantoor in Langweer. Het optreden is inmiddels uitgegroeid tot een traditie en zoals de havenmeesters zelf zeggen, er is geen feest zonder Danny.
0: Zondag om 9:30 dan opent Heerlijk Hemelen hun landelijke bostuin voor bezoekers. Dat duurt tot 16:30. De tuin die biedt volop ruimte aan vlinders, libellen en vogels. En is omgeven door een volwassen vogelbos. Bezoekers kunnen dan de hele dag wandelen langs die natuurlijke borders, fruitbomen en struiken. En genieten van koffie, thee en huisgemaakt gebak in de theetuin. Gratis toegang. Daarnaast wordt een kunstworkshop in de natuur georganiseerd door illustraties van mij. En aanmelden voor deze workshop kan via de e-mail evi@illustratiesvanmij.nl. En mij is met 3 poot. M-E-I-J. Staat ook op onze site rijderspannenburg.nl.
1: En zondag 26 juli om 14:30 treedt Hendrik van der Meer op in de kerk van het Heidenskip. Tijdens het optreden brengt hij een programma met meerdere liederen en verhalen. En voor deze activiteiten is aanmelden even verplicht. En dat kan via g.twijnstra@hccnet.nl.
0: U begrijpt.

0: Inner Circle en Sweat. Oh, we gaan naar het stichtelijk woord hier in Zering de Boer.
1: Heb je nou zelf tegen voor dit programma kunnen mailen? info@radiospannenburg.nl. Heb je nog wat gemist, dan is dat een enorme
2: schande.
0: .nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt tot 4 weken naar de terug luisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends op Radio Spannenburg.
0: Dat zodoende.
1: En download de app.
0: Hij is gratis. Dan gaan we naar de uitsmijter van de week. Erik zou het doen al even. Ticket to the Tropics.
1: Ja.
0: Maar, ja. Te bekend.
1: Nee, Oké.
0: Dus we hebben eentje van Gerard Joling uit het bakje. Herinnert u zich deze nog?
1: En herinneren we die nog?
0: Nee. Maar keurig. Hij matcht wel als goede uitsmijter.
1: Okay,
0: hebben we nog wat ChatGPT-info over deze plaat?
1: Als jij mij eerder had gevraagd, had ik het opgezocht.
0: Ja, maar ik heb het allemaal niet meer aan tijd, hè?
1: Nee.
0: Helaas, geen ChatGPT-radio meer. Straks na 10 non-stop muziek. En wij wensen jou een hele fijne werkweek.
1: En wij zijn een vakantieweek. Fijne vakantie, inderdaad. Wij zijn er volgende week weer, uiteraard.
0: De bouwvak is begonnen natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wie is nu nog aan het werk? Ja, wij.
1: Natuurlijk.
0: Dus we doen echt iets fout.
1: Ja. En tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het over.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zielen. Else, die op mij. Hoe die op het schip. En jongens, dat weer vrij.
1: Schoonste zielen. Mijn zin is geen overal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur. Radio
1: Spannenburg. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.